0: vaste collega. Hugo, immer frisse, fruitige en zeer goed geklede. En dus vandaag bijzonder vrolijk geknotte.
1: Ja, vrolijk geknot. Dat vind ik nou een leuke manier van dit omschrijven. Ja,
0: ja, je had een kleine hair faux pas. Ja. Vond jezelf dan.
1: Ja, het is toch altijd moeilijk om een goede knot te maken. Het is me vandaag redelijk gelukt. Maar ik vind vrolijk de juiste beschrijving.
0: Ja, hij heeft er een beetje een eigen willetje. Wil een beetje opzij en een beetje naar achter en naar voor.
1: Ja, aan de bovenkant is er van alles wat er uitsteekt. En zo. Ja, dat klopt.
0: Het suggereert een wilde krul.
1: Nou, een beetje zoals jouw nacht.
0: Ja, hou op, scheids uit. Ja, precies. Nee, dit is wel waar. Ja, als jullie denken, wat klinkt die Rea een beetje gemaffeld. Dan komt dat omdat Rea nog niet helemaal wakker is. En misschien ook helemaal niet meer helemaal wakker gaat worden vandaag. Ja. Zou zomaar kunnen. Ja, soms heb je dat. En hoe jouw nacht was, hoop ik een heel stuk beter, soepeler, zachter en frisser, fruitiger.
1: Ja, nou, ik had voor het eerst eigenlijk dat ik geen last had van mijn huisgenoten gisteravond. Want nou ja, we gaan altijd wat vroeger naar bed dan gemiddeld Nederland. Als je zo'n ochtendshow wil doen. Tenminste, dat zou zo moeten. Maar over het algemeen zijn mijn huisgenoten tot laat in de avond nog bezig met van alles.
0: Ah.
1: En gisteravond niet. Gisteravond was niemand thuis. De wasmachine was uit. De vaatwasser was uit.
0: Wat een zaligheid.
1: Och. En toen werd ik vanochtend wakker en bleek iedereen gewoon thuis te komen te zijn vannacht.
0: En zonder jou wakker te stompen.
1: Maar zonder dat ik wakker ben geworden. Dus ik heb echt een fantastische nacht gehad.
0: Nou, live, laugh, love that. Ja. En we gaan die fantastische dag voortzetten. Want wij vragen ons, zoals elke dag, even hardop af. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? Of zitten in dit geval misschien? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat staan kan, maar op enig moment niet meer. Het is namelijk vandaag een bijzondere dag, dames en heren. Het is Wereldcocktaildag.
1: Woehoe,
0: ja, het is misschien een beetje vroeg om hem er alvast in te klappen, maar begin die espresso martini maar te maken.
1: Oh.
0: Want het is namelijk World Cocktail Day. Ja, en de datum markeert de publicatiedatum van de eerste definitie van een cocktail in een krant. Zo, dat is een hoop. Nee, dat moet je dus voorstellen. Heel veel kranten in het jaar Kruik. Ik spreek 1806 in dit geval.
1: Ja.
0: Die deden, je hebt allemaal van die rubriekjes, die zijn al zo oud als de baard van Sinterklaas en het jaar Kruik. Rubriekje gezellig snackje. Rubriekje moeilijke problemen in mijn huwelijk. Rubriekje wat moet ik aan vandaag? Maar ook rubriekje wat moet ik drinken en hoe sla ik het achterover? Nou, er was dus in de Balance and Columbian Repository op 13 mei 1806 voor het eerst een soort drankrecept gepubliceerd. En degene die het publiceerde, die noemde het een cocktail. Ja.
1: Ah.
0: Als antwoord op een lezersvraag werd die gedefinieerd als een stimulerende drank samengesteld uit allerlei spiritualiën, suiker, water en bittertjes.
1: Spiritualiën, wat een prachtig woord.
0: Ja. Ja, in 1806 wisten ze nog hoe je met woorden om moest gaan.
1: Ja.
0: Tegenwoordig definiëren we het als een mengsel van minimaal 3 ingrediënten.
1: Okay.
0: Waarvan er 2 drinkbaar moeten zijn.
1: En eentje
0: en één alcohol moet bevatten. Nee, maar dat betekent dat je er dus zo'n struik in kan steken.
1: Ja,
0: dus de Bloody Mary is natuurlijk tomatensap en wodka volgens mij. En een stuk prei. Of nou heet dat, selderij.
1: Maar dat betekent dat je wodka, of nee, je cola rum met een limoentje erin eigenlijk al een cocktail is.
0: Abso-friggin-lutely.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dan drink ik heel veel cocktails, denk ik.
0: Ja, dat wist je niet, hè?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Nou ja, veel gebruikte ingrediënten zijn gedestilleerde dranken, dat wisten we. Likeuren, siropen en vruchtensappen.
1: IJs. Mis ik hier.
0: Ja,
1: in
0: nou
1: deze.
0: Ook niet. Ja, is ook niet altijd. Kijk, soms schud je op ijs om het te koelen. Dus het mengsel te koelen. Maar is het niet de bedoeling dat er nog een klont ijs tegen je bovenlip aan hengelt op het moment dat je een slok neemt?
1: Ik vind het maar ingewikkeld, al die regels met cocktails.
0: Ja,
1: gooi er gewoon alcohol in en een lekker drankje en dan sla ik het wel achterover.
0: Nou, het voordeel is wel dat er heel veel mensen zijn die daarin geschoold zijn tegenwoordig. En er is zelfs een hele film ooit gemaakt in mijn jeugd met Tom Cruise. Ja, dat heette Cocktail. En daarin was hij dus een kampioenscocktailschudder. Deze man kon boven zijn hoofd, achterste rug zo. Ja.
1: Smaakt het dan ook echt anders als je het op een bepaalde manier schudt? Ik vraag het me toch altijd een beetje af.
0: Het antwoord is ja.
1: Oh. Oké. Ja. Ik maak nu heel veel mensen boos.
0: Je maakt ze niet boos. Maar je kunt nooit boos worden. Let even op, beste luisteraars, van onwetendheid.
1: Nee,
0: je kan toch
1: okay.
0: niet boos worden omdat jij iets afvraagt?
1: Nou, oké, maar misschien is
0: als
1: het niet.
0: Als jij

0: het stelt, dat is iets anders. Als je zegt, ik heb nu beide soorten geproefd. Hè, shaken en stirred.
1: Ja.
0: En ik proef geen verschil. Ja,
1: dan gaan we
0: dan gaan we niet knokken. Oh, dan zeg ik, dan ga ik vragen welke arts jouw tong wellicht. En of je die wel eens schraapt na het poetsen.
1: Ja, oké.
0: Maar nogmaals, niet boos. Ja, klassieke cocktails. De Bloody Mary. De Bloody Mary. Ah, er zit booster sauce in natuurlijk ook nog.
1: Pardon?
0: In de Bloody Mary.
1: Zit booster sauce?
0: Booster. Je schrijft het als Worcester saus, maar dat spreek je niet zo uit. Dat spreek je juist als Worcester sauce.
1: What is Worcester sauce?
0: Worcester sauce is een beetje een hete, zeg maar de sriracha van Engeland.
1: Ah.
0: Ja.
1: Aha.
0: Ja.
1: Aha. Ah. Oké, okay. Weten we dat ook weer. En dat is lekker in een cocktail.
0: Dat is met tomatensap en vodka. Ja, de Bloody Mary is natuurlijk ook, luister. Oh, ik weet nog iets leuks over tomatensap. Maar dat ga ik je straks vertellen.
1: Okay.
0: We gaan eerst luisteren. Nee, ik moest er ineens aan denken. Ik hoorde gisteren namelijk iets. Over Bloody Mary's in het vliegtuig.
1: Oh, ideaal. Nou, doe mij eerst maar gewoon een bak koffie eigenlijk.
0: Nou, je krijgt van mij gewoon een cocktail van Postman.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met Rhea en Hugo. Ja, denk ik, wat?
2: Nee,
1: ja, deze viel mij op. Het is namelijk gelieerd aan een ergernis van mij.
2: Oké, okay, vertel.
1: De fatbike.
2: Oh, nou ja, ja. Leuk.
1: Jij begrijpt dat ik... Nou ja, laat het zo zeggen. De fatbike op zich heeft mij niets misdaan. De gemiddelde berijder vind ik ingewikkeld.
2: Oké. Okay. Nou,
1: en dat heeft te maken met plek op de weg, fijne mensen.
2: Ja.
1: Maar willen we alsjeblieft niet, omdat we een dik wiel hebben, denken dat je midden op de weg moet rijden, dan wel midden op het voetpad.
2: Mm-hmm.
1: Vind ik ingewikkeld.
2: Mm-hmm. Ja.
1: De ongelooflijke snelheid, ook rondom bijvoorbeeld rolstoel en rollator gebruikende mensen.
2: Ja.
1: Vind ik ingewikkeld. Dan wel de zwarte jaketten, waarin men zich blijkbaar moet hullen als ze op zo'n ding zitten, zodat ik ze niet zie. Ik heb te weinig reflectoren op dat ding ook, hè. Ik rij je zo de boom in als je niet uitkijkt. Vind ik moeilijk. Ja. Nou, dat gezegd hebbende,
2: mm-hmm,
1: er is er eentje helemaal loesoe gegaan gisteren.
2: Vertel.
1: Dinsdagochtend op de vluchtstrook van de A16,
2: nee,
1: bij Rotterdam vond men een jongeman op een fatbike.
2: Nee, ja, die reed op gewoon, die, ja, reed op de snelweg.
1: Ja.
2: Op de, dan heb je wel. Dan heb je wel lef. Was hij begrensd? Of was hij gewoon...
1: Nou, nee.
2: Reed hij 120?
1: Het was meer op beelden van Rijkswaterstaat te zien is en was dat iemand op een zwarte fatbike rond 10:30 A16 oprijdt. Kijk, dat je op sommige fietspaden niet meer met je fatbike mag rijden, houdt niet in dat hoofdrijbaan wel een vetgoed alternatief is. Al dus Rijkswaterstaat. Het is onbekend hoe deze fietser op de snelweg is terechtgekomen. Medewerkers signaleerden hem. Want ja, je zit die camerabeelden te kijken. En dachten, ho. En toen is de politie gebeld. De politie heeft de fietser na 10 minuten staande kunnen houden. En de situatie afgehandeld. Al dus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Volgens de politiewoordvoerder is de fatbiker niet aangehouden. Als in, hij is met een waarschuwing van de weg afgehouden.
2: Ja, dat vind ik dan nog, dat is lief.
1: Het is lief.
2: Had niet gehoeven.
1: Nee, van mij hadden ze best even een dikke boete kunnen geven. Gewoon.
2: Hij sloeg niet op de vluchtstrook. Dat kon ook niet, zeg maar. Nee, dat... God, jongen.
1: Ja, bizar.
2: Bijzonder.
1: Ik heb vragen. Waar dacht hij dat hij naartoe ging?
2: Ja, dat...
1: Dat is, want, of was het een... was het misschien een soort prankachtig ding? Dat hij zichzelf ging filmen en dan aan zijn vrienden ging vertellen. Joep, doe je, ik zit op de snelweg.
2: Stoer,
1: ik
2: kijk mij gaan.
1: Ja.
2: Nee, ja, ik zou het niet weten. Ik vind het bijzonder. Bijzonder gedrag.
1: Ja, nou ja, en fietsen op de vluchtstrook is misschien zelfs nog wel onveiliger dan als hij zich als motorrijder, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
2: Zeker.
1: Als hij zich als motorrijder had gedragen, dan houden mensen rekening met je.
2: Ja.
1: Maar op de vluchtstrook, dat is ook een uitwijkplek.
2: Maar ik verwacht
1: dan
2: niet...
1: heb je voordat je als iemand daar op fiets. Met dat je dan kan je zomaar ineens, hè, als een auto moet uitwijken,
2: ja,
1: daar eentje in je kont hebben.
2: Ja.
1: En dat is niet de bedoeling.
2: Nee, dat is zeker waar. Maar ik verwacht ook niet dat hij 120 ging, of 100 überhaupt, op zo'n fatbike.
1: Ik weet niet hoe opgevoerd deze fatbike
2: was. Nee, precies.
1: Was.
2: Dus ik denk dat het misschien voor iedereen beter was dat hij eventjes op de vluchtstrook ging.
1: Ja, precies. Ach, die vluchtstrook, die weet wat. Dat is overal en aan iedereen duidelijk.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vooral het verkeer op de A4 in het westen van het land staat helemaal vast vanmorgen. Naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Roelevarensveen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Leidschendam is de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. Omrijden kan vanuit Den Haag via Wassenaar over de A44 en de N44. Daar is het wel extra druk richting Amsterdam. Wat verder opvalt is de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort sta je, mede door een pechgeval, 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Alweer? Ja, alweer.
2: Ja.
1: Want er is genoeg opmerkelijks te beleven op deze aardkloot.
2: We hebben nog lang niet alles besproken wat er gebeurt. Hè? Ja, dan moet je wel.
1: Ja, nou, we willen ook graag.
2: We willen ook graag. Ja, dat is wel waar. We willen ook graag.
1: Het is nu echt alsof we worden geslagen. Hup, het nieuws vertellen. Nee. We doen het graag. Vertel.
2: Ben jij een beetje een autofan? Hou jij van autorijden?
1: Ja, ik hou van autorijden. Sterker nog, ik heb ooit een van mijn eerste banen was reviewer van nieuwe auto's voor Autogids.
2: Kapot.
1: Dat was toen nog een blad.
2: Vet.
1: Ja.
2: Heel vet. Ja. En moest je dan ook wel eens in de bergen rijden?
1: Dat vond ik wel heel spannend.
2: En als je dan naar beneden reed, deed je dan de koppeling indrukken of in ze neutraal zetten of de motor uit of liet je het gewoon? Deed je wel eens aan brandstof besparen als je naar beneden reed, zeg maar?
1: In eerste instantie niet, totdat ik een keer naast een coureur zat die mij uitlegde dat niet eens vanwege de brandstofbesparing, maar ook vanwege allerlei andere dingen die je dat je dat in zijn vrij je prima een stuk naar beneden kunt.
2: Klopt, maar dat is dus nu een beetje achterhaald.
1: En ja, maar we hebben het ook over het jaar kruik, hè?
2: Nee, exact. En als je een auto hebt uit het jaar kruik, dan moet je ook zeker, kun je dat ook zeker wel doen. Maar nieuwe auto's schijnen dus enorm best wel slecht te zijn voor die auto. Minder veilig, omdat het allemaal geautomatiseerd is. Dus als je met een auto naar beneden rijdt, een nieuwe auto naar beneden, dan herkent hij dat hij naar beneden rijdt. En dan doet hij dat allemaal zelf. Terwijl als je hem in zijn vrij zet, dan raakt die auto van slag. En dan heb je gewoon een probleem eigenlijk.
1: En sterker nog, dan stopt hij ermee. Ik heb namelijk een hele moderne auto. En ik ben zelf natuurlijk niet zo heel modern. die van mij, die gaat piepen. Ga je mij uit deze stand halen? Komen we alsjeblieft heel snel tot stilstand? Want dat wil die. Mm-hmm. Zijn wij in een, ze noemen het neutral, hè? In deze, zijn wij in een autowasserette? Want dan stop ik met piepen. dat is de enige reden. En anders, zegt hij, ik ga hiermee stoppen. En dan schakel ik vanzelf over op het systeem waarvan ik vind dat het werkt.
2: Ja, en ik heb dus echt zo'n schurft pleurishekel aan auto's die dit soort dingen doen. Die dan gaan piepen als je de baan afrijdt. Die gaan piepen als je inparkeert en te dichtbij komt. Die gaan piepen op het moment dat er iemand je inhaalt. Die gaan piepen. Die gaan om alles piepen. Ja. Je hoeft helemaal niks zelf meer. Verschrikkelijk irritant.
1: En dan kan je Deborah de hand schudden. Oh. Want zij heeft ook een piepauto die ze Petertje noemt. Omdat Petertje zo piept. Ik heb dezelfde auto. En bij mij staan al die piepjes aan. En dan weet je hoe dat komt. Waarom ik dat dus leuk vind.
2: Nou?
1: Gamification.
2: Ah.
1: Ik ga dus heel goed op. Ja, ik ga even uitleggen aan de luisteraar wat dit is. Mijn auto, die heet trouwens geen Petertje. Dat is,
2: heeft die wel een naam?
1: Ja, zeker. Dit is Leroy.
2: Oké, Leroy.
1: Leroy heeft een beetje street cred namelijk.
2: Je auto vanaf nu Leroy, oké. Okay. Ja.
1: Leroy heeft een beetje street cred. En Leroy heeft dus inderdaad, als je niet binnen de baan blijft, dan gaat hij piepen. Als je te dicht ergens tegenaan gaat, gaat hij piepen. En ik vind het dus een sport om op alle mogelijke dingen die Leroy wil, groen licht te halen. Want hij beloont namelijk ook met een goedkeurend brommetje. En ik ben wat dat betreft zo eager voor goedkeuring dat ik gewoon, ik vind het heerlijk om precies binnen de lijntjes en precies binnen het aantal kilometers en precies op het juiste moment. Dat vond ik vroeger dus ook. Precies op het juiste toerental schakelen. Daar kreeg ik kleine, autogasme van.
2: Oké. Goed, ieder zo zijn ding natuurlijk.
1: Is hier geen therapie aan.
2: Wie wel een beetje gek is trouwens, is een Britse pedoseksueel.
1: Ja,
2: die fakte namelijk een beroerte om onder zijn straf uit te komen.
1: Wat de helly?
2: Ja, hij werd verdacht van het seksueel misbruiken van jongens. Jonge jongens. En toen had de familie van die jongens die had aangifte gedaan.
1: Terecht.
2: Terecht. En toen moest die man natuurlijk naar de politie toe. Hij kwam eraan in een rolstoel en hij werd geduwd door zijn broer. En die verklaarde ook dat de verdachte namelijk een beroerte had gehad en zich niet zo mobiel was. Dus daarom kon het misbruik natuurlijk nooit plaats hadden gevonden.
1: Oké, dus deze man was zogenaamd te uitgedaagd in de fysieke hoek om überhaupt iets
2: te kunnen. Ja, en toen ging de politie ging dat eventjes een beetje onderzoeken. Toen kwamen ze uit bij de videodeurbel van de beste man. en beelden van een café of een bar waar die was geweest. En daar zag hij dat zagen ze dat hij daar stond met twee glazen in zijn handen. En vervolgens viel het ze ook op dat als er politie in de buurt was, dat hij zich ineens heel anders gedroeg. Nou, toen viel de beste man, of de slechtste man eigenlijk.
1: Keihard door de mand.
2: Keihard door de mand. En nu moet hij 2 jaar en 9 maanden de cel in.
1: Ha! Waarschijnlijk voor heel veel mensen niet genoeg. Maar in ieder geval is het een begin. Laten we het zo zeggen.
2: Precies.
1: Is een goed begin.
2: Hij is door de mand gevallen inderdaad.
1: Ja, oh. Wat een knurft ben je dan ook, zeg.
2: Ja.
1: Ah, ja, het is toch een goede leugenaar. Maar niet zo'n knappe. In ieder geval niet zo'n knappe als waar Beyoncé en Shakira over zingen. Beautiful Liar.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Nou, hou je vast.
2: Wat? Ik, waaraan?
1: Ik ga eerst aan de takken van de bomen, Nieke.
2: Oh,
1: okay. Ja, jij kent dat liedje vast wel. Nee, ja, misschien een beetje. Een beetje. Lieve Hugo.
2: Ja?
1: Als ik aan jou vraag wat de sterkste spier in het menselijk lichaam is. Niet per se het jouwe, maar in algemeinem.
2: Het kan nog twee kanten op. Ja,
1: precies, voordat jij gaat zeggen mijn bierspier.
2: Bierspier.
1: Welke spier denk jij dan aan?
2: Nee, dat is toch je tong? Als in...
1: Wat ga je nu doen? Probeer jij nu iets weg te duwen met je tong? Jammer joh, niet gelukt.
2: Oh. Bovenbeenspier dan?
1: Oh, daar kan ik me ook iets bij voorstellen.
2: Of je hart.
1: Oh.
2: Toch?
1: Zou fantastisch zijn als die zo sterk was. Het meest langdurige in functie, ja.
2: Ja, 100%.
1: Dat is wel de bedoeling. Maar nee, de sterkste spier in je lichaam is je kaakspier.
2: Oh. Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. En als soms je kaakklem, als je in stress en zie je mensen hem wel eens...
2: Feestjes en festivals, herken ik het meer.
1: Zien we hem ook, dat mensen daar een lekker vierkant strak kaakje van krijgen. En ik moest meteen denken aan een hondensoort. Hé, Rea, waarom nou? We hebben toch niet allemaal dezelfde spier? Nee, niet allemaal. Niet nul zonder een aug. De pitbull en Amerikaanse staffords en zo, die worden ook getraind op die kaakgrip.
2: Ja.
1: En dus als zij worden ingezet voor allerlei nare opsporingsacties, dan is het de bedoeling dat ze vastklemmen en niet meer loslaten.
2: Nee, dat is...
1: En dat kunnen ze vrij lang.
2: Ja.
1: En nou vroeg ik mij af, zou er zoiets bestaan? Want dat ze trainen honden dus, hè, dan iets omhoog, die springt erin. Mm-hmm. En die moet dan hangend, zijn eigen gewicht dragend met de kaak. Mm-hmm. Moet hij dat regelen? Zou er zoiets zijn voor mensen? Dat die dan aan een... Zoals koekhappen, maar dan koekhappen plus?
2: Nou, volgens mij serieus hoor. Dat je zo'n bitje in je mond krijgt met een touw eraan. En dan moet je... Ik heb volgens mij een keer een video gezien. Ik ga dit zo
1: met
2: even
1: iemand
2: opzoeken.
1: Iemand een truc trekken?
2: Nee, ja, serieus.
1: Huh?
2: Serieus.
1: Met de kaak.
2: Dat is...
1: Oh.
2: Ik ga dit opzoeken.
1: Ja.
2: Ik kom bij je terug.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. De mens als pitbull. Nou ja, daar, toevallig weten we er eentje die dat echt is. En die wil graag wakker worden met een beetje koffie met melk.
2: Hij is niet de enige.
1: Nou, precies. Dat gaan we doen. Daarna komen we terug bij jullie om je te vertellen of het inderdaad bestaat. De car-track-pitbull-mensachtige wedstrijd.

0: dichterbij.
1: Ja, en ietsje dichter bij huis zijn wij gewoon aan bij jou in de auto, denk ik.
2: Gezellig.
1: Of in de keuken.
2: Ook gezellig.
1: En misschien heb jij wel een doucheradio.
2: Oh, dat is ook, dat is leuk.
1: Ja.
2: Dat is leuk.
1: Ja, denk ik, als je ons maar niet nat spettert. Ja, ik heb net een droge trui aan, jongens. Kom op. We hadden het net eventjes over dat de kaakspier de sterkste spier is van het menselijk lichaam.
2: Klopt, klopt.
1: Heb jij nog wedstrijden gevonden met kaakspieren uitdagende dingen?
2: Ja, ik heb een aantal mensen gevonden die hun kaken gebruiken om hele zware dingen mee te trekken. Dit klinkt een beetje raar, is het ook wel, maar onder andere de meneer Asraf Marouche, een Egyptische man. Echt, dat is een beest van een vent. Dat is niet normaal. Maar die trekt, die heeft dan zo een bitje in zijn mond met een touw eraan. En die heeft vorig jaar, of eind 2025, een wereldrecord geprobeerd te zetten. Het is hem ook gelukt. Hij heeft een schip van 700 ton, ongeveer 15 meter, door het water getrokken.
1: Are you freaking kidding me?
2: Nee, het is hier op beeld. Ik heb hier allemaal beeldmateriaal. Deze man is echt, ik weet niet wat voor gekke hobby's mensen allemaal hebben tegenwoordig. Maar dit is serieus een andere.
1: Holy moly.
2: En ik zie hier ook iemand die een 279 ton wegende trein heeft getrokken met zijn tanden. Dat was in maart 2025. Nou ja, goed. Zo zijn er dus heel veel mensen die het leuk vinden om met hun tanden iets en hun kaakspieren te gebruiken om hele zware dingen vooruit te trekken. Dus het is een fenomeen. En als ik dit met deze wetenschap had ik kunnen gokken dat het inderdaad de sterkste spier van je lichaam is.
1: Wauw.
2: Ja.
1: Nou, we hebben semi-wetenschappelijk onderzoek gedaan. En nu hebben we het resultaat voor jullie. Dat schip, jongen. Ik krijg pijn op onmogelijke plekken als ik eraan denk.
2: Ja, en dan de uitspraak even doorbijt. Je bent er bijna. Krijgt een hele andere lading ook.
1: Ja, precies. Tanden op elkaar en door.
2: Tanden op elkaar en door.
1: Ja. Nou, als jij nog in je nest ligt en je had er eigenlijk al uitgemoeten, is dit ook het moment om jouw sterkste spier even aan te zwengelen. Tanden op elkaar, benen uit bed en door. Het is namelijk alweer zo goed als het einde van het eerste uur vallen en opstaan.
2: Zo, dat gaat echt kapot snel.
1: Ja, absoluut. We hebben natuurlijk nog een lekker muziekje voor je. Daarna is het journaal. Dan komen we bij je terug met de powerplaat van deze week. Dat is onze Lady Gaga. En 3 kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week.
2: Heerlijke tracks.
1: Heerlijke tracks. Dus sowieso lekker om naar te luisteren. Niet geheel onbelangrijk overigens. In deze ook nog enzovoort. Je kunt stemmen. En hoe dat werkt, dat vertellen we jou in het volgende uur. Want het is gewoon hartstikke leuk en hartstikke fijn. We gaan nu richting het nieuws, maar niet voordat we een spelletje hebben gespeeld met onze vestjes aan.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Relschoppers probeerden aanvankelijk de brandweer te blokkeren. De brand is uiteindelijk geblust en de politie heeft meerdere mensen aangehouden. Tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben Finland, Griekenland en België de finale bereikt. Er was de afgelopen maanden veel om te doen. Veel ogen waren gericht op de act van Israël. Tijdens het optreden van Noam Bettan was de leus Free Palestine zacht horen vanuit het publiek, al leek het te gaan om een kleine protestactie. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke zware criminelen. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast het conflict ook in het teken staan van de handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog, de dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Daar is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is goed nieuws voor het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er stond een hele lange file na een ongeluk, maar de weg is vrij. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk heb je nu nog 10 minuten oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A6 van Emmeloord naar Joure. Bij Joure is de weg ook weer vrij na een ongeluk en de vertraging is nog zo'n 10 minuten. Op de A10 is het druk, de ring van Amsterdam bij Amsterdam Buitenveldert. Ook daar ben je 10 minuten langer onderweg. Er staat een hele lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunten Baars en Oorschot. Je bent daar 3 kwartier langer onderweg. Op de A27 van Breda naar Utrecht heb je ruim 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Met Malibe, met The Edge of Desire. Lavinia en Eli Oaks met I Look Shit and I'm Fine With It. En Stella Lefty met Boston. Ja, je begrijpt natuurlijk meteen welke van deze drie mijn lijflied is voor deze week. Boston, nee. I Look Shit and I'm Fine With It. Ja, dat dus. Lieve Hugo.
1: Ja.
0: Deze frisse woensdagochtend mag jij bepalen, bepilsen. Jij bepilst zelf.
1: Ik bepilst.
0: Ja, precies.
1: Super.
0: Welke van deze drie we als eerste gaan beluisteren?
1: Even zien, er was zo eentje met die... Het probleem met deze powerplaat is altijd dat als we ze alle drie bij elkaar gooien... dat ik dan altijd een beetje vergeet welke wat nou waarin zat.
0: Maar als jij mij omschrijft, denk ik dat ik wel weet welke wat nou waar jij bedoelt.
1: Nou, dat is helemaal goed. Laten we beginnen met die ene sample die heel erg lijkt op... Ja, op de IKEA. Of wat voor reclame is dat? Ik geen idee. Maar ik ga automatisch allemaal kasten in elkaar zetten. Dus ik denk de IKEA.
0: Ja, ik zag jou inderdaad met een inbussleuteltje lopen net.
1: Ja, als ik die toon
0: dacht,
1: hoor,
0: ik ben voorbereid.
1: Ja.
0: Ja, dat is het nummer van Lavinia en Eli Oaks. Die hebben het begin van het strijkje uit Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Dat hebben ze afgeknipt en verherbouwd.
1: Ja.
0: Dus pak jij je inbesleutel maar. Dan gaan we luisteren naar kanshebbers nummer 1. Lavinia en Eli Oaks met I Look Shit and I'm Fine With It. I look shit.

0: kanshebbers. Nummer 1, Lavinia en Eli Oaks. Jij hebt in de tussentijd zo'n beetje alles waar de inbussleutel in paste aangedraaid.
1: Ja, en dat was dus helemaal niet nodig.
0: Want het was helemaal niet van dat. Het was van een vakantie waarschijnlijk, vermoed ik.
1: Nee, niet. Nou, het is niet alleen van een vakantie. Het is van de Ora, van de Volkswagen, van Amazon Prime, van Bavaria, van toerismecampagnes, van Old Navy campagnes uit 2024. Oftewel, deze track kun je echt alles mee doen. En het is gewoon van elke reclame die je bijna maar kan bedenken.
0: Dus ook vast wel iets met inbussleutels.
1: Vast en zeker. Ja. Ik was in ieder geval lekker bezig.
0: Ik ben blij dat alles weer aan elkaar vast zit hier. En ik heb voor het eerst in mijn leven een solonaise met inbussleutel gezien.
1: Ja, dat was dan ook een hele ervaring. Super.
0: Unicum.
1: Unicum. Echt fantastisch.
0: Als jij dit net zo'n lekkere track vond als Hugo en inmiddels bij jou ook alle kasten staan, dan kun je erop stemmen. En dat kun je doen door te gaan naar de Girl Power Radio website of de Girl Power Radio app. En die is gratis trouwens, ga eens downloaden. Daar klik je op Powerplaat en dan klik je vervolgens natuurlijk op Lavinia en Eli Oaks, want die moeten dan winnen. Je kunt vandaag vanaf 10 uur ook nog eens stemmen in de Girl Power Radio Insta Stories. En morgen om 6 uur sluiten de stembussen.

0: vrijdagochtend gaan we dan weten wie de winnaar is. En wellicht deze, maar we hebben nog twee kanshebbers. En Hugo, wie wil je dan?
1: Ik ben wel een beetje toe aan... Ik heb
0: nog Boston voor je, of ja. Edge of Desire?
1: Nou, het lijkt me wel leuk om een reisje naar Boston te gaan.
0: We gaan lekker met de trein naar Boston. En dat je denkt, ja, echt waar? Ja, echt waar? Dat zingt ze namelijk gewoon. We gaan met de trein naar Boston.

0: Ik hoop dan altijd maar dat het een basisgegeven is dat je aardig tegen elkaar bent.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar goed, de Stella Left, die heeft het misschien niet altijd meegemaakt. Dit liedje schreef ze trouwens voor iemand waar ze een dikke vette crush op had. En nu hebben ze verkering.
1: Nou,
0: dus het werkte wel.
1: Als al haar liedjes. Misschien is dat daarom ook waarom ze deze vrijdag weer met 2 nieuwe liedjes uit gaat komen. Want waarschijnlijk wenst ze daarin dat ze 1 miljoen...
0: Haar liedjes
1: komen uit, denk ik.
0: Dus ik zal haar een brief schrijven of ze een liedje wil schrijven over dat Hugo en Rhea heel rijk en lang en gelukkig gaan leven en zo, dat soort dingen?
1: Ja, moeten we wel snel zijn, want haar allernieuwste track die ze vrijdag gaat uitbrengen heet Is This Heaven.
0: She's gonna die.
1: We moeten er snel bij zijn.
0: Ja, precies.
1: Sorry Stella.
0: Ik stuur zo een appje.
1: Ja.
0: Oh, vrouw toch.
1: Ach, kind.
0: Nou ja.
1: Goed.
0: We zijn aangekomen bij de derde en laatste kans hebben om powerplaat te worden van volgende week.
1: Oh, yes.
0: Een samenwerking tussen Jonas Blue en Malie B.
1: Ja, en dan ben je echt heel blij dat nu die file op de A4 is opgelost. Want bij deze track ga je toch een partij doorrijden.
0: Ja, zware rechtervoet. Nou ja, dat kan nu gelukkig wel. Die zware rechtervoet. Ja. Laat hem maar neerkomen. Kanshebbers. Want ze zijn met z'n tweeën, toch?
1: Ja.
0: Nummertje 3.

0: Ja, kanshebber nummer 3. Ja, lekker hoor.
1: Ja,
0: lekker.
1: Heel chill.
0: Oh, nou.
1: Wij zaten helemaal in die Stella Lefty, hè?
0: Ja, we zaten helemaal in Stella Lefty. Ja. Nou ja, niet erin, in haar background info.
1: Ja, dat is goed dat je dat, dat nog even erbij
0: even
1: zegt.
0: Even corrigeren. Ja, ja, we hebben natuurlijk al eerder dubieus nieuws gebracht vandaag. laten we het vooral even keurig houden. Want ja. Nee, we waren even aan het kijken hoe deze vrouw heeft een eigen platenlabel.
1: Klopt.
0: We hebben een foto gezien waar ze in een kamer zit met hele dure gitaarversterkers. Maar dan volgens mij wel een akoestische gitaar op schoot heeft.
1: Ja, wel als 10-jarig meisje.
0: En
1: dus
0: daar is ze snoetepetoetig.
1: Ze is heel schattig, dat klopt.
0: Snoetepetoetig. En zij heeft een hele rijke papa. En ik, we waren even aan het checken of die man misschien nog geld wilde geven aan het goede doel. Als zijnde Hugo en Rea.
1: Ja.
0: Ja, hij zegt dat hij filantroop is. Nou, luister.
1: Kijk.
0: Er is, je kunt ons gat nooit vullen. Nee. Ik bedoel.
1: Ja. Het wordt een beetje dubieus hier.
0: Hou jou toch eens op met de hele tijd in innuendu. Die, de, denken. Het is gewoon, ik ben heel keurig, heb ik het over gewoon het gat in mijn hand.
1: Oké. Is goed, ja. Rea.
0: Oké.
1: Dat, dus.
0: Het is tijd voor een palette cleanser.
1: Kijk eens aan.
0: Oftewel, een liedje wat echt geen ene bal met deze drie kanshebbers te maken heeft. Immers.
1: Uh-huh.
0: Toch? Maar waar we gewoon een beetje zin in hebben. Tenminste, ik een beetje zin in heb. Want ik heb jou niks gevraagd vandaag.
1: Nee, dat klopt. Ik ben
0: helemaal beledigd?
1: Teleurgesteld? Nee, het is denk ik. Je hebt wel op zich altijd wel goede palette cleansers. Dus ik vind het een goed idee dat jij vandaag iets voor ons hebt meegenomen.
0: Nou.
1: Ik ben ook heel nieuwsgierig wat het is en waarom. Maar
0: waarom?
1: Dat,
0: waarom is dit er? En waarom heb jij dit gedaan? Wat is dit voor een rare plaat? Nou, zo erg is het niet hoor. Het valt hartstikke mee vandaag. Ik neem je mee naar een plaatje van, wat is het? Eind jaren 90.
1: Okay.
0: En ik heb daar gezellige herinneringen aan. Het kwam uit. Het is uiteindelijk een beetje verpest door allerlei voetbalkoren. Dit nummer. Maar toen het net uit was, vond ik het heel vrolijk. En kreeg ik voor mijn verjaardag kaartjes naar deze band. En die speelde toen nog gewoon in de 013, zeg maar. In iets dat.
1: Ah.
0: Nou, hartstikke gezellig. Ja, jij denkt nu, welke is het? Welke is het? Het is een. Nee. Het is niet. Nee. Zulk jaar kruik is het nou ook weer niet. Het is Chelsea Dagger van de Vertellies.

0: Jongen.
1: Jeetje.
0: Gaat het nog een beetje?
1: Nou, ik heb mijn innerlijke voetbalhooligan gechanneld, hoor. Jemig de kremig.
0: Ja, zo. Nou, dit is helemaal lekker.
1: Ik zie nu dat ik per ongeluk het shirt van... Is het ZVV Den Haag heb gepakt? Ja. Ik heb helemaal de verkeerde...
0: Dat geeft helemaal niet. Dat is voedsel. Daar zijn wij hoofdsponsor. En die zijn bijna in de... Die winnen bijna de beker.
1: Voedsel?
0: Dus dat is voedsel. Ja, voedsel.
1: Wat is voedsel?
0: Dus, voedsel is zaalvoetbal. Daar gebruik je de term futsal voor. Maar dat zeggen we voedsel. Ik weet ook niet waarom. Het is de Spaanse term, maar die bezigen we graag.
1: Nou, super.
0: Schiet mij maar in de feestverlichting. Ik weet ook niet waarom.
1: Nou, maar dan weet ik dat in ieder geval wel.
0: Maar die heb jij nu lekker gesport. Die moeten nog één wedstrijd spelen. En als ze die winnen, dan zijn ze kampioen.
1: Kampioen. Ik blijf er een beetje in hangen.
0: Ja, ik snap dit. Misschien moeten we er even uit. We moeten er even uit. Zo. Rustig in en uit. En uit door je mond. Het is namelijk bijna tijd om naar de files te gaan kijken. Maar voordat we dat doen, worden we even rustig, chill en misschien een klein beetje verliefd op niemand minder dan Olivia Dean.

0: Ja, we zijn altijd zo makkelijk verliefd op Olivia Dean. Waar we wat minder verliefd op zijn, is de filet. Oftewel, staan we stil?
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A20 staat het wel behoorlijk vast naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, want de vertraging is door een ongeluk 3 kwartier. Er zijn meerdere rijstroken dicht. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Op de A4 naar Amsterdam heb je door de werkzaamheden bij knooppunt De Hoek 1 kwartier vertraging. Verder rijdt het langzaam op de A76 van Aken naar Geleen. Want bij Spouwbeek staat een vrachtwagen met pech. Dat kost je 20 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En toch vraag ik me af of zij begrijpen wat de connotatie is bij de gemiddelde mensen als je zegt we gaan naar de maan. Dat is niet goed. Hè? Dit is helemaal naar de maan. Mijn hele koffietafel naar de maan.
1: Nee, dat is dus niet wat ze bedoelen.
0: Wij gaan naar de maan. Weet jij wel dat heel veel mensen dan denken dat het niet goed meer komt?
1: Maar aan de andere kant, I love you to the moon and back. Is dan weer ineens...
0: Ja, maar dan kom je dus ook nog terug. En zij zeggen alleen maar, we gaan
1: naar de maan. En we blijven daar ook. Hoi!
0: Ja,
1: beste maar weer.
0: Doei! Ja. Okay, ja. Ja, precies. Zwaartekracht. Who gives a shit? Het is tijd voor muzieknieuws met Hugo en Rea.
1: Ja.
0: En ik mag aftrappen vandaag.
1: Nou, super.
0: We hebben het hier in dit programma natuurlijk vaker gehad over de controverse en het gedoe rondom rapper Jay. Yay. Die zou namelijk, of gaat theoretisch nog, op 6 juni een optreden in het Gelredome in Arnhem geven. Het begon al met dat boekingskantoor dat dit ging regelen eigenlijk bij alle bekende boekers in Nederland niet bekend was. Waardoor er een soort dubieus sluiertje omheen hing. Dat men dacht, is dit wel zuivere koffie? Maar vervolgens waren er natuurlijk allerlei buurlanden die de geplande optredens van Jay gingen boycotten, dan wel verbieden. Vanwege zijn eerdere, niet zo hele keurige uitspraken over het nazisme.
1: Onder andere.
0: Ja, precies. Er is een hele waslijst aan klachten over Jay, maar die zal ik jullie besparen. Er is overleg geweest in de Tweede Kamer. En een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil rapper Jay de toegang tot Nederland weigeren vanwege deze uitspraken.
1: Ja.
0: Alleen groep Marcus Sower, SP, Forum voor Democraten en Denk waren tegen de motie van de ChristenUnie en de VVD. In de motie wordt de regering gevraagd om zich in te zetten om Jay de toegang tot Nederland te weigeren. Vorige maand zei minister van Asiel en Migratie Bart van der Brink dat Jay vooralsnog geen inreisverbod zou krijgen. Het kabinet besloot daarna te onderzoeken of het toch mogelijk was om zo'n verbod op te leggen. Minister van Justitie en Veiligheid David van Wil waarschuwde toen wel dat dit juridisch niet makkelijk te realiseren is. Volgens Van Wil ligt de drempel in Nederland om iemand de toegang te ontzeggen hoog. En daarvoor moet sprake zijn van een dreigende verstoring van de openbare orde of veiligheid. Van Wil zei dat het niet duidelijk is of dat bij Jay het geval is. Als Nederland Jay toch niet kan weren, dan willen VVD-Kamerlid Julisse Elian en ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker dat het kabinet de organisatoren oproept om het concert niet door te laten gaan. Ja, daarnaast willen de Kamerleden dat het kabinet onderzoekt welke regels nodig zijn om artiesten die antisemitische uitspraken doen in de toekomst wel te kunnen weren.
1: Ik vind dit echt heel ingewikkeld. Omdat het gaat natuurlijk... Ik snap het. Ik snap dat er boosheid is om wat Jay
0: heeft gezegd
1: en wat hij doet. Aan de andere kant vind ik dat er heel veel mensen zijn die zeggen... Ik bedoel, we gaan... Er zijn heel veel mensen die haat zaaien en dingen zeggen die niet kloppen. Die wel,
0: en die vinden wij dan wel gezellig.
1: Of die zijn zelfs actief in de politiek. En dan denk ik bij mezelf, en dit gaat om kunst, het is muziek.
0: Ja, meten met twee maten.
1: Ja.
0: Dat gevoel heb ik een beetje.
1: Dat heb ik ook een beetje.
0: Ja, nou ja. Het
1: nou
0: is,
1: goed.
0: Van Jay
1: gaan we naar Ray.
0: Ja.
1: Dat is iets vrolijker.
0: Ja, gelukkig maar.
1: Want Ray, de zangeres van dat zo...
0: Niet ik. Ik ben de hele tijd in verwarring als je Ray zegt.
1: Jij bent Ray. Ja.
0: Ray, ja.
1: Dus, ja. Maar dit is Ray. Gewoon.
0: Ray.
1: Van dat welbekende nummer Where's My Husband. En zij heeft haar filmdebuut als actrice. Ze was al wel eerder te zien in een film, maar daar speelde ze. Daar was ze als zichzelf. Maar nu gaat ze echt acteren. En dat is in de film, en nu moet ik het goed uitspreken, Lineage.
0: Ja.
1: Heb ik het goed uitgesproken? Ja, super.
0: Zeker.
1: Lineage wordt gemaakt door een Franse regisseur, Jan Dimange.
0: Mm-hmm.
1: En ze gaat samen met de Britse... Isabelle Huppert.
0: Dat is de Franse.
1: Sorry.
0: De Franse.
1: Het is een Britse film met een Franse regisseur en een Franse actrice, namelijk Isabelle Huppert. En de Britse zangeres Ray heeft daar natuurlijk een rol in.
0: Ik vermoed zomaar dat zij dan zich ook gaat druk maken over de soundtrack. Ik kan me niet voorstellen dat als je haar in die film zet, dat je dan niet even zegt, joh meid, doe ook even een titelsom.
1: Zou me eigenlijk ook niet zo heel erg veel verbazen. Ze is inderdaad wel bezig met muziek, lees ik hier.
0: me zomaar voorstellen dat als die film uitkomt, dat er ook een lekker liedje van haar bij zit.
1: Ja, dat hoop ik. Dat lijkt me ontzettend gezellig.
0: Precies. En tot die tijd moeten we het doen met die andere banger van haar, waar ze nog steeds op zoek is naar die ontsnapte echtgenoot.

0: Schat, we hebben hem niet gezien. Echt niet.
1: Nee, ja. En maar zoeken.
0: En ik hoop zo dat die stem die erin zit, hè, tell him that my grandma said it, dat het echt haar oma is.
1: Dat zou
0: ik zo gaaf vinden als dat zo is. Dat moeten we even opzoeken.
1: Ja, gaan we doen.
0: Maar goed, voordat we dat gaan doen, is het tijd voor Zelfde Woord, Ander Verhaal.
2: Woep.
0: Dat is de rubriek waarin wij of een van ons een woord kiest. En dan gaan we twee liedjes zoeken waar dat woord in ieder geval in zit.
1: Ja.
0: En die gaan we tegenover elkaar zetten. En ik vroeg vandaag aan jou even zo. Hey Hugo, doe eens een woord. Doe eens wat. En toen zei jij?
1: Mystery.
0: Uh-huh.
1: Ja, want het was vanochtend een mystery waar mijn sleutels waren en dat soort dingen. Dus ik denk dat is voor mij een woord wat...
0: Lekker bij de dag past.
1: Ja.
0: Ik begrijp het helemaal. Toen hebben we ook allebei een plaatje gekozen.
1: Klopt.
0: Ik uit het jaar Kruik, zoals dat hoort. Wet met Sweet Little Mystery. En jij?
1: Ik uit het jaar minder Kruik, namelijk 2024. Sabrina Stark met de track Love in Mystery.
0: Ja, die gaan we straks achter elkaar draaien. Maar daarvoor gaan we je even uitleggen en vertellen wat hier allemaal zo leuk aan ligt te wezen te lopen te zijn. Ja, ja.
1: Ja.
0: Want zodra die herkenbare beat en die baslijn begint, weet je eigenlijk meteen hoe laat het is met Sweet Little Mystery. Het nummer werd gedragen door die loopzuivere, een beetje iets te honingzoete stem van frontman Marty Pello. Die ik overigens een paar jaar geleden nog in De Doelen heb gezien. Samen met Esa, onze collega. Met zijn glimlach was hij destijds, nou ja, eigenlijk, hij smolt iedereen. Hè? Hij had zo'n, het was echt zo'n...
1: Ja.
0: Heartthrob noemen ze dat. In Groot-Brittannië stormde de plaat rechtstreeks de top 5 binnen. En hoewel het bij ons in de Lage Landen tot begin 1988 duurde, hij kwam uit in 87 namelijk, voordat de vonk tussen ons en Marty echt oversloeg, ja, kon je daarna geen radio meer aanzetten of je hoorde deze feel-good classic voorbij komen. Pure nostalgie verpakt in 3,5 minuut. Muzikale perfectie. Een leuk detail trouwens voor de vinylliefhebbers. De band moest destijds songteksten achter op de hoes aanpassen. Ze hadden namelijk stiekem een paar regels geleend van John Martin's gelijknamige nummer uit 1977. Maar ach, kniezoor die daar nu nog op let, hè? Ja, zet de radio een klein beetje harder als je mee wil zingen. Dat gaan we zo meteen natuurlijk doen. En daarna gaan jullie luisteren naar Sabrina Stark. En wat heb jij daarover te vertellen, Hugo?
1: Nou, Sabrina Stark, deze powervrouw, is geboren in Paramaribo. Kwam op 11-jarige leeftijd naar Rotterdam. Daar ging ze aan het werk als jeugdwerker. Maar ze kwam erachter dat ze ontzettend goed en mooi kan zingen. Ze werd lovend onthaald door muzikaal Nederland en daarbuiten. Ja. En ze in 2024 bracht ze de track Love is a Mystery uit. En dat is eigenlijk een vrij belangrijk aftrap van een nieuwe fase in haar carrière. Nadat ze wat persoonlijke uitdaging had overwonnen.
0: Ja, ik snap het.
1: Ze was ziek onder andere en werd weer beter. Nou, dat soort dingen. De track die we gaan draaien gaat over spirituele groei.
0: Ja?
1: Het is een jazzy-achtig nummer met zelfreflectie. Die uitnodigt tot zelfreflectie. Ja, en die stem.
0: Ja.
1: Die vibe. Alles.
0: Ja, dus twee keer prachtige stemmen. Twee keer wat zachtere, rustigere nummers voor deze woensdagochtend. We beginnen met nat, nat, nat. Zorg dat je je schoenen aan hebt, anders heb je natte sokken. En daarna Sabrina Stark.

0: Ja, het was lekker hoor.
1: Ja.
0: Ik vond ze allebei gezellig.
1: Ja, dat, ik ook.
0: Ja, zeker weten. Het is alweer bijna het einde van het tweede uur vallen en opstaan.
1: Dat gaat snel.
0: Dat is echt razendsnel. Jij doet een leuk Doppler-effectje zo zelf.
1: Jawel hè.
0: Ja, dat is, heb jij geoefend?
1: Zeker weten.
0: Ik snap dat. Dat betekent trouwens niet dat je zomaar van ons af bent of dat je helemaal alleen in die file moet blijven staan. Nee, nee, nee. Wij zijn nog een heel uur bij je met de waargebeurde woensdagwaanzin bijvoorbeeld. Het sportnieuws van niemand minder dan ons eigen Deborah vlak voordat ze op vakantie gaat. Dus een paar dagen zal je haar moeten missen. Mocht je het van mij. Dus je kunt nu nog genieten van Deborah's bijdrage.
1: Kijk.
0: We hebben er drie van vandaag natuurlijk. Maar niet onbelangrijk. Ook ruimte voor jullie verzoekjes.
1: Ja, dus laat vooral even weten wat je wil horen. Want dan kunnen wij jou daar een pleziertje mee doen. Dus hoe brengen we jou veilig naar je werk of naar huis? Het is maar net welke kant je oprijdt en of je nachtdienst hebt gehad.
0: Dat ook.
1: Maar wij helpen je natuurlijk graag de dag door. Dus laat het even weten via de app of via Twitch. Je kan naar onze website girlpowerradio.nl gaan en dan zie je een WhatsApp-icoontje. Je kan in Twitch erin sliden, een DM'tje achterlaten. Je kan van alles doen.
0: Ja,
1: of gewoon naar het een altijd welbekende nummer, maar wel zeer moeilijk te onthouden. Dus
0: 0634606464.
1: Kijk.
0: Ik denk dat als je mij 's nachts wakker maakt en je zegt telefoonnummer studio, dat ik dat gewoon zo oplepel.
1: Oké. Telefoonnummer studio.
0: 0634606464.
1: Kijk, heel goed. Je bent geslaagd.
0: Oh, dankjewel. Pjoe, mag blijven hoor jongens. Jullie mogen ook blijven. We gaan nog even naar de muziek. Daarna dus het journaal. Dan komen we bij je terug voor het laatste uur vallen en opstaan. Is dit stil?

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft vorig jaar vaker geweld moeten gebruiken, mede door een toename in grimmige demonstraties waarbij relschoppers bewust de confrontatie zoeken. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Een recent voorbeeld zijn de rellen in Loosdrecht bij een noodopvang voor asielzoekers, waar de politie en de ME in actie kwamen nadat agenten werden bekogeld, brand werd gesticht en de brandweer werd gehinderd. Er zijn naar aanleiding van deze rellen gisteravond meerdere aanhoudingen verricht. Onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. De man die maandagavond dood werd gevonden in zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam lag mogelijk al meerdere dagen achter zijn voordeur. Dat meldden buurtbewoners aan de Telegraaf. De politie forceerde rond 6:30 de deur nadat de dochter van de man alarm sloeg omdat zij hem niet meer kon bereiken. Achter de voordeur troffen agenten het levenloze lichaam van de bewoner aan. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer, wat ook duidelijk hoorbaar was in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat op een aantal wegen nog behoorlijk vast. Onder meer bij Amsterdam is het heel erg druk. Op de Ring Noord heb je in beide richtingen een kwartiertijdverlies. Op de Ring Zuid, vanuit het westen sta je, richting Utrecht ook nog een kwartier in de file. En op de A4 naar Amsterdam heb je 25 minuten oponthoud voor knooppunt De Hoek. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht bij Moordrecht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht heb je tussen de afrit Den Dolder en Utrecht nog zo'n 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Of we kunnen ze gewoon nu vertellen.
1: Ja.
0: Dat kan natuurlijk ook.
1: Wat ja. Een goed idee.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. En die hebben we hoor, de verhalen om te vertellen. Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Naast mij zit Hugo.
1: Hey.
0: Hey. En ik ben Rea en we zijn nog een heel uur bij je met allerlei leuke dingen. Het is woensdag, dus het is ook tijd voor de waar gebeurde woensdagwaanzin.
1: Vet leuk.
0: Vet
1: en die
0: leuk.
1: Gaat niet over Asaf Avi dan, toch?
0: Nee.
1: Die van het
0: die
1: nummer
0: net
1: wat
0: hoorde.
1: We net
0: nee, het gaat hebben. Niet over Asaf Avi. Asaf Avi, Viva, Viva.
1: Asaf Avi dan.
0: Ja, die en de Mojo's.
1: En de, ja, of
0: ja,
1: course.
0: Die deden ja. Ook mee, hè? Want anders ja, wordt het, ja, zo'n, ja, wordt ja. Het zo'n rustig nummer. Nee, we gaan het hebben over Shakira.
1: Shakira, Shakira.
0: Shakira. Ook en leuk. Dan samen met Bizarrap. Of Bizarre Rap. Is het Bizarre Rap? Bizarp?
1: Nee. Gezondheid.
0: Sorry. Ja. Ik zal van me afniezen de volgende keer.
1: Dat is goed. Fijn.
0: Nou ja, we,

0: het automerk? Of?
1: Nee, met CH. Maar dat is op zijn Spaans is het Kia.
0: Nou ja.
1: Het verhaal gaat dat Shakira achter de affaire van Piqué kwam door een pot aardbeienjam in de koelkast. Dan denk je, hè? Hoe zit dat nou? Nou ja, die aardbeienjam, die stond er omdat Shakira die lekker vond, maar Piqué en hun kinderen vond die jam goor. Zo goor dat ze er nooit aankwamen. Shakira was op tour geweest, die komt thuis en die vindt die pot jam, die ze dus zelf de volgende ochtend wilde gebruiken, want zij vond hem wel lekker, leeg. En toen wist zij meteen, er heb hier iemand in huis gelogeerd. Er heb hier iemand in huis gelogeerd die jam lust. En ik was het niet. Ja.
0: Dat is wel een hele. Dat is.
1: Ze noemt hun namen letterlijk in de tekst via subtiele Spaanse woordspelingen. Ik ga nu in mijn allerbeste Spaans. Yo solo hago música, perdón que salpique. Nou ja, Piqué herkende je er natuurlijk eruit. En de liedtekstvertaling is: ik maak alleen muziek, sorry dat het je bespat. Of dat het je raakt. Want Piqué is ook dat het je prikt, dat het je prikkelt.
0: Ah.
1: En dan, tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Nou ja, Clara is dus de naam van die vrouw die erbij hoort. Ze heeft de naam van een goed mens. Het is duidelijk niet zoals dat klinkt. Oftewel, claramente, het is duidelijk niet waar. En Clara is natuurlijk de nadruk op de naam van de nieuwe vrouw.
0: Ja.
1: Verder vergelijkt ze zichzelf met die nieuwe vriendin via een brute metafoor. Je ruilde je Ferrari in voor een Twingo. Je ruilde een Rolex voor een Casio. Ja, ze zingt ook letterlijk over het feit dat Piqué haar achterliet met de media aan de deur en de schoonmoeder als buurvrouw. Ze plaatste na de breuk zelfs een levensgrote pop van een heks op haar balkon die recht naar het huis van haar ex-schoonmoeder keek.
0: Zo, maar dan ben je wel ook, dat vind ik dan wel weer heftig. Want wat heeft die schoonmoeder er nou weer mee te maken dat haar, haar zoon eigenlijk
1: een lamlul is? Nou ja, gebrek aan opvoeding, denk ik.
0: Ja.
1: Ik denk dat het hem daarin zat. Ja, het nummer verbrak binnen 24 uur alle streaming records voor Latijns-Amerikaanse muziek en werd wereldwijd een symbool voor wraak. Wraak. Nou, vind ik wraak niet altijd een, of eigenlijk vooral niet een goede raadgever, hè? Deze narigheid. Maar ben je blij dat
0: ja, ik ben blij dat je dat zegt.
1: Ja, nee, dit meen ik ook. Maar het zorgt wel voor vette muziek. En daar gaan wij nu naar luisteren. Het wraaknummer van Shakira op Piqué.

0: ik vind dit zo'n raar einde. Echt iedere keer, deze man, Dominique Vicky. Hij is Dominic Fike. Maar Dominique Vicky, die heeft volgens mij echt van zijn krantenwijk studiotijd betaald. Het was niet heel veel, want hij fietst niet heel ver. En toen hebben ze gewoon gezegd om 2 voor 12. Ja, dit was hem.
1: Oké, afsluiten en inpakken. Ja, ja. Precies. Pip. Nou, dat was ook wel te horen, ja.
0: Ja.
1: Wel een lekker nummer.
0: Maar daar zitten wij dan maar weer mooi mee. Mee scheef.
1: Gebakken en peren en
0: gebakken
1: zo.
0: Gebakken en peren en zo, ja. Ik wilde nog even een muzieknieuwtje doorheen fietsen voordat we naar het sportnieuws gaan.
1: Nou, flink fietsen dan.
0: Ja, zeker. Het gaat over Beyoncé. Beyoncé.
1: Die hebben we ook nog, ja.
0: Ja, die hebben we ook nog. Zeker weten hebben we die nog. Overigens wil ik even boos worden op de mensen die zo belachelijk lelijke commentaren hadden op haar met de gala ding.
1: Oh ja.
0: Ah, wat is ze oud geworden? Doe even normaal, joh.
1: Zeg het toch niet over de mannen die daar rondlopen?
0: Snap je?
1: Weet je hoe oud die zijn geworden?
0: En hoe lelijk die oud zijn geworden?
1: Dat is niet normaal.
0: Ik wil niet rot doen, maar ja, is
1: nou,
0: wel.
1: Nou, je mag wel even rot doen. Het zag er gewoon niet uit. Die mannen waren gewoon oud. Oud en krakkemikkig.
0: Echt, hè?
1: En sommigen hadden dingen aan waarvan je zegt, nou, doe dat nou gewoon niet.
0: Ja, dat heb ik niet nodig. Of die waren gewoon vergeten het dressoir thuis te laten. Hadden ze ook bij zich.
1: Ja.
0: Maar we gaan naar een zaak over de muziek van Beyoncé die gejat was uit een huurauto van haar choreograaf. Ja, dit is even een interessant verhaal.
1: Oké.
0: 2025,
1: ja.
0: Beyoncé heeft nieuwe muziek, is bezig met daar de videoclip van maken. Dat doet ze met een vaste choreograaf. Ze geeft een harde schijf met de ruwe tapes aan die man. Zo van, kan jij dan alvast je brein hierover laten? Ja. Laten, hè? Dan komen we straks samen. En dan gaan we de dansjes in elkaar prakken.
1: Ja.
0: En toen had hij de harde schijf in de auto gelegd. Ja. Ze moesten even eruit. Het was een uurtje om iets te doen. Dus de auto stond in het parkeergarage. En potversnokken bokkes, achteruit verbrijzeld, bagage kwijt. Waaronder dus ook de MacBook met daarop.
1: Oh, slecht gaan met die muziek.
0: Ja.
1: Oh, en die harde schijf.
0: Ja.
1: Oh.
0: En meneer Evans heet hij. Kelvin Evans, om precies te zijn. Die bekende dat hij dat had gestolen.
1: Die heeft gewoon bekend. Die heeft gewoon gezegd, oh sorry Pik, dat was ik.
0: Ja, hij moest wel. Want hij heeft het namelijk ook geprobeerd uit te brengen.
1: Nee. Ja.
0: Zonder enige kennis van zaken trouwens. Hij had nog nooit een album uitgebracht. Want dit was niet een meneer die uit de muziekindustrie kwam. Die had gewoon een autokraak gezet. En kwam per ongeluk op,
1: Beyoncé's muziek.
0: Ja.
1: Die denkt, ik heb goud in handen.
0: En die dacht, ik heb goud in handen. Ik ga proberen dit uit te brengen. Dus die ging naar een platenmaatschappij. Die zei, nou, ik heb nou iets jongens. En die jongens, die zeiden gelukkig, ja, nee, kom maar. It's fine. Kom maar even brengen. En die hebben de politie gebeld van, joh, er komt hier straks iemand die beweert. Ja, dus hij moest wel.
1: Oh,
0: ja.
1: Maar dat ben je toch ook, of je bent echt debiel dat je denkt, maar ik heb nu Beyoncé's muziek gejat. Want je gaat me ook niet vertellen dat je haar niet herkent of zo.
0: Tuurlijk,
1: als je dan,
0: hij is dat gaan luisteren en hij denkt, wat de helly.
1: Nou ja, en dan ben je toch best wel, dat vind ik je wel baller op het moment dat je dan gewoon die muziek dan naar een producer brengt en zegt,
0: van,
1: dit wil ik uitbrengen, ja. Dit heb ik gemaakt.
0: Ja, ja. Ja, dit met mijn vriendin Beyoncé. Ja, nee, we kennen elkaar. We go way back. Ja, zoiets. Ik denk dat het zo is gegaan. Wij gaan in ieder geval luisteren naar Beyoncé die zegt, niemand is onvervangbaar, behalve dan haar eigen tapejes.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. De Nederlandse handbalmannen staan deze week voor een zwaar tweeluik met Griekenland. Inzet van de twee play-off duels is het WK in Duitsland van begin volgend jaar. Het halen van het WK is nog van extra belang met het oog op plaatsing voor de Olympische Spelen. Vanavond kan Oranje in Griekenland ten noorden van Athene de eerste slag slaan en zondag kunnen zij het karwei afmaken in Rotterdam. Bij ijsstadion Tjalf en sportkoepel NOC-NSF ging de vlag uit door het vooruitzicht van een Olympisch schaatstoernooi in Nederland. Olympische kampioenen zijn echter niet meteen in jubelstemming. Bij hen roept het gemengde gevoelens op. Ik zou bijna thuis kunnen slapen, maar dan zou je helemaal geen Olympisch gevoel hebben, zegt Marijke Groenewoud. Ik hou van de sfeer in Tjalf, die is ongeëvenaard, zegt Koonshoop. Maar het is triest voor onze sport dat we duizenden kilometers van de echte Spelen zitten. Zo gaan wij de Olympische hype wel missen. Michael van Gerwen heeft dinsdag voor het eerst sinds 2024 een toernooizege geboekt op de vloer. Vloertoernooien zijn het laagste niveau in de professionele dartsport en worden niet op televisie uitgezonden. De drievoudig wereldkampioen was in de finale van het Players Championship 15 in Leicester te sterk voor zijn landgenoot Dirk van Duivenboden. Het werd 8-5. Max Verstappen verheugt zich op de 24 uur van de Nürburgring, waar hij komend weekend aan meedoet. De Nederlandse coureur kijkt vooral uit naar de nachtelijke uren. Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring en de race begint zaterdag om 3 uur. Op dit moment vinden de wereldkampioenschappen kitefoilen plaats in het Portugese Viana do Castelo. En Jesse Kampman staat namens Nederland op 1 na 3 wedstrijden. Dit evenement duurt van 12 tot en met 17 mei. Dit was het Sportnieuws. Heb het goed en graag tot volgende week.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog altijd een paar opvallende files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je 20 minuten oponthoud tussen Hoogmade en knooppunt De Hoek door werkzaamheden. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen sta je bij knooppunt Raasdorp 10 minuten in de file. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. Ook bij Amsterdam rijdt het nog langzaam op de Ring. De Ring Zuid richting Utrecht, daar is de vertraging een kwartier. En de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is dicht bij Naarden na een ongeluk. Het verkeer kan omrijden richting Amsterdam door Almere aan te houden over de A27 en de A6. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lekker hoor, Soul to Soul met Get Alive. Nou, ik had er al eentje, maar vooruit.
1: We zullen ons best doen om er nog eentje te maken.
0: En een lekker viooltje zat erin, zeg.
1: Nou, oh. En wat is dat nou weer leuk? Want daar, laten we het daar nou eens even over hebben, over die viool.
0: Ja?
1: Ja, want ik heb dus als... kijk, even kleine inleiding. Je kan het bijna niet gemist hebben. Je wordt er helemaal mee doodgegooid, dat Eurovisie Songfestival.
0: True, true.
1: Ja, en ik wil even wegblijven van of we er nou wel of niet mee moeten. En waarom we wel of niet zouden moeten kijken. Maar ik ben gewoon fan van één track. En dat is niet zo gek, want die staat ver uit bovenaan bij de bookmakers, et cetera, et cetera. En dat is Finland.
0: Oh?
1: Ja, want Finland is fantastisch bezig. Zoals jullie wellicht weten, zoals je wellicht weet, is nu Finland, is het Eurovisie Songfestival, mogen er weer live muziekinstrumenten gespeeld worden, bespeeld worden. En dat doet Finland. En aangezien ik als kind ook viool heb gespeeld, was ik heel erg aangetrokken tot deze track.
0: Oh.
1: Er is namelijk dus een mevrouw, die heet, even zien, het valt mee, Linda Lampenius. Ja, serieus. En die staat samen met, en is ook geen grap, Piet Parkonen. Dus je hebt Piet Parkonen en Linda Lampenius. Een allitererende als een malle. Nou, dan moet het wel goed zijn.
0: Dan moet het goed zijn, ja.
1: Die staan samen de sterren van de hemel te... Nou ja, Piet staat te zingen en Linda staat te spelen. Het is zo vet dat ik het echt jammer vind dat er zoveel negativiteit rondom dat Eurovisie Songfestival is. Want voor het eerst dat ik echt denk, dit is goed hoor. Dit is echt... Echt geweldig.
0: Nou.
1: Dus ik wilde daar toch even een kleine lans voor breken. Dat als je, ook al kijk je het niet, luister heel even naar dit. Want dit is gewoon live muziek.
0: Oké, daar komt hij dan hoor.

0: Nou ja, dat is toch. Dat is, er zit een solo in. Er wordt hard gezongen. Er is vuur.
1: Ik hoor cello's.
0: Ja, alleen die zijn dan weer niet live. Oh. Het is alleen de viool.
1: Nou, wat een teleurstelling. Ja,
0: maar ze loopt terwijl ze viool speelt. Oh, op van die gigantische laarzen. En dan is ze zo over dat podium heen en weer aan het gaan. En dan hij staat daar als een soort. Ja, weet ik niet hoe ik dat moet omschrijven. Maar het gaat vooral om haar.
1: Een stoere man.
0: Ja, dat klopt. Denk maar goed. Dus dat wilde ik toch heel even gedeeld hebben. Dat ik gewoon fan ben. Toch voor het eerst in mijn leven van een Eurovisie-nummer.
1: Het moet pot snokkes niet gekker worden, Hero.
0: Ik moet wel zeggen dat ik elke keer fan ben van een editie waar er iets om te doen is. Want deze keer ben ik fan van de nummer. En de vorige keer dat ik fan was van een track. Dat was in het coronajaar dat het niet doorging.
1: Ach, ja.
0: En dat was IJsland.
1: Ach,
0: en
1: ja.
0: Dat was zo'n fijne track. Maar ja, die kwam er dus niet. En nu dit jaar fan van iets wat we eigenlijk moeten boycotten. Nou goed, dus...
1: Ja,
0: maar ik heb even mijn best
1: gedaan. Maken het niet makkelijk voor onszelf.
0: Nee.
1: Laten we het zo zeggen. Ja, nou ja, ik ben blij met deze songfestival. Zij insteek dingen doen, zeg maar.
0: Nou mooi, ja. Daar ben ik blij om. Ja. Daar ben ik blij om.
1: Speaking of dat, is dat, doet hij, hebben we die? Dat kan toch haast niet anders?
0: We gaan even kijken.
1: Ik ga eens even kijken.
0: Druk aan het zoeken.
1: Ja, nee, wat erg. Dat we die niet hebben.
0: Think about things.
1: Over dingen denken.
0: Ja. Van der Heer.
1: Die Freur. Ja, maar luister, die was... Nou ja, goed. Die was sowieso... is die fantastisch. Hij heeft ook een cover uitgebracht van volgens mij Hold Again. Van de... Hoe heette die? Was het Sugar Babes of die andere meiden?
0: Nou, ik moet zeggen, ik ken eigenlijk alleen dit van hun.
1: De Freur. Hij is fantastisch.
0: Ja. Ja. Vind
1: dus
0: ik ook.
1: Dat. Gaan we lekker naar luisteren. Daarna komen we bij je terug met de Dree van vandaag. De Dree van vandaag.

0: Zo.
1: Dat was echt een hele lekkere falsetto zat daar. Ja, dubieuze tekst, maar daar gaan we het later een keertje over hebben. Misschien gezellig tijdens mijn aflevering van Melk en Wijn komende zondag. Dan ga ik mij namelijk over de 70s buigen. En dan zou ik het zomaar kunnen hebben over deze dubieuze tekst. Het is tijd voor de drie van vandaag. Drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je zo meteen ongelooflijk de blits mee gaat maken bij het koffiezet. Dan wel vaatwasapparaat. Het eerste weetje is, het plasticje om het vaatwastabletje moet eraf. Check maar even de app. Goed. Nee, dat is niet. Je kijkt me zo glazig aan.
0: Nou, dat ging eigenlijk nu vooral om dat plasticje moet eraf.
1: Ja, dat is. Er is in onze studio-app een discussie gaande. Wij hebben tegenwoordig andere vaatwastabletten dan hiervoor.
0: Ja.
1: En de vaatwastabletten die we nu hebben, daar moet het plasticje af.
0: Maar dat
1: die
0: kun je
1: daarvoor niet.
0: Oh, maar dat kun je testen, hè? Of dat eraf moet.
1: Ja, dat hebben we getest. In die zin, we kregen een appje van onze collega. Jongens, ik moet de vaatwasser opnieuw aanzetten, want er ligt een volledig verpakt tabletje in. Ja, maar goed. Dit is niet waar dat ik over ging.
0: Oh, ik dacht dat je feitje was, joh.
1: Nee,
0: het plasticje moet eraf.
1: Ja,
0: ik denk,
1: dat
0: maar
1: was mijn intro.
0: Het.
1: Nee.
0: Ja, ik snap hem.
1: Mijn eerste feitje gaat over kakkerlakken namelijk.
0: Oh, verschrikkelijk. Ik doe even... Oh god.
1: Ja, vind je het naar?
0: Ja, daar heb ik helemaal... ga door.
1: Nou ja, een kakkerlak kan meer dan 9 dagen in leven blijven nadat hij onthoofd is.
0: Ja, dit wil ik dus niet weten. Ik heb zo'n schurftyfushekel aan kakkerlakken.
1: Nou ja, en ze sterven dus niet door bloedverlies of doordat de boel leegloopt, maar omdat ze dorst en honger hebben, want ze hebben geen mond meer.
0: Ah, verschrikkelijk. Nou, ik kan je vertellen, ik heb ooit een hele nare ervaring gehad met ongeveer te veel kakkerlakken. En op vakantie en in mijn kleding overal. Het was verschrikkelijk. Het was echt verschrikkelijk. Dus elke keer als ik er nu eentje tegenkom, dan krijg ik een soort
1: trauma-reactie.
0: Maar wat dus wel helpt, is als je date, dat hele heftige spul voor beesten, voor muggen en zo.
1: Ja?
0: Als je dat, moet je wel 50% date, dus echt van dat zware spul. Als je dat op een kakkerlak spuit, genoeg en veel, dan moet je even een paar uur wachten. En dan gaat hij eerst als een gek rondrennen, want dat kan hij dan nog. En blijft rondrennen, dat voor een paar uur. En dan is hij toch echt dood.
1: Een paar uur ook?
0: Ja, een nacht.
1: Holy
0: om
1: guacamole,
0: precies te zijn.
1: Om onze vrienden aan te halen van de powerplaat. Oké, dat wist ik niet. Nou kijk, we hebben elkaar een feitje geleerd. Maar ik heb er nog twee.
0: Oh, kom maar door.
1: Hoe vloeibaar is jouw Japans?
0: Konnichiwa, daar houdt het ook wel een beetje mee op.
1: Oké, nou dan kan ik je deze wijs maken. Dit is trouwens wel echt waar. In Japan worden verkeerslichten officieel blauw in plaats van groen genoemd. En dat heeft dus weer te maken met de geschiedenis van de Japanse taal. Dus groen licht noemen ze blauw licht.
0: Grappig.
1: Als je het letterlijk zou vertalen.
0: Okay.
1: Nou, het is een visueel vreemd weetje. Vroeger gebruikte de Japanse taal namelijk één woord. En dat is au. Voor zowel blauw als groen. En hoewel ze nu groene stoplichten hebben, wordt het in de volksmond in de taal nog steeds au genoemd. En dus blauw. Ja.
0: Oh, en weet jij maar, heel toevallig... Ja,
1: nee. Ja, weet ik wat.
0: Weet je heel toevallig hoe ze turquoise noemen dan?
1: Au, au.
0: Ah, ja, precies. Je hebt ook nooit een discussie of het nou blauw of groen is.
1: Au, au.
0: Ah, ja, precies. Nou, top.
1: Ja, precies. We krijgen... onze CEO zit te luisteren en die zegt over dat kakkerlak uitgroei feitje wat jij hebt verteld.
0: Ja.
1: Krijgen we straks gelijk de Partij van de Dieren op ons dak. Ja, dat we aan het propageren zijn dat ze dood moet.
0: Nou, ik wil dat alle dieren blijven leven. Echt waar, 100%. Maar kakkerlakken zijn toch zo vervelend. Ik wilde heel veel lelijke woorden zeggen, maar kakkerlak is al een lelijk woord. Dus weet je, ik vind het goed als de Partij voor de Dieren langskomt. Dan ga ik met ze in gesprek over hoe vervelend die beesten zijn.
1: Kijk, dit is de manier van het aan te vliegen. En dan ga ik naar het laatste weetje. Wist jij dat de Universiteit van Oxford ouder is dan het Azteekse Rijk? Jij kijkt me nu aan van de Kenny Connor.
0: Nou, ik zit vooral even te denken, het Azteekse Rijk.
1: Ja?
0: Ik heb in geschiedenis heb ik puur in mijn pakket, omdat het pretpakket was. Maar
1: Azteken.
0: De Azteken, dat klinkt als een rijk wat heel lang geleden is.
1: Ja.
0: Azteken.
1: En dan hebben we het over de Azteken. Dus Azteekse. Die kun je vinden in het bovenste gedeelte van Zuid-Amerika.
0: En in Mexico inderdaad. Ik lees het hier tussen
1: dat
0: 13.
1: Zeg ik.
0: Ja, precies.
1: Nou ja, dit is dus het mooie. die beschaving van de Azteken, die ontstond zo rond 1325 in Tenochtitlan. Dat heb ik vast niet goed gezegd, maar dat die. Terwijl de Oxford beschaving en daar dus ook een soort lesgeef gebeuren omheen.
0: Ja.
1: Al begon, hou je vastig. 1096, dus dat is 300 jaar eerder.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Jeumig. Oké.
1: Okay. Grappig, hè?
0: Ja, dat vind ik best
1: dat
0: leuk.
1: Ik het niet wist.
0: Nee. Nou. Dat is goh. Hebben ze dan ook, maar dan, het is wel een heel ander werelddeel natuurlijk. Want...
1: Oxford College, ja. Ja.
0: Maar zouden die dan.
1: Zouden er Azteken naar Oxford College geweest zijn?
0: Ja.
1: Ja, nou ja, wie weet om te leren om die gekke mooie gebouwen te maken.
0: Precies.
1: Zou zo maar kunnen. Ja, bijzonder hè? Ik vind het een hele leuke dingetjes om te weten.
0: Ik ook. Maar ik ga vooral ook enorm goed op dat ouw.
1: Ouw.
0: Groen en blauw.
1: Ouw.
0: Ja.
1: Ouw. Ja, toch?
0: Ja, 100.
1: Ja, en, maar hoe zou je het dan... Oh, wacht even hoor. Ik ga nu iets... Ik ga ervan stotteren.
0: Ik hoor het.
1: Ja.
0: Rustig aan. Adem in, adem uit. Ja, goed zo.
1: Oké. Ja, ik ben er weer. Ineens schoot mij iets te binnen. Nou, wij hebben natuurlijk nu net geleerd dat... blauw in het Japans hetzelfde woord dus als groen voor in het Japans.
0: Ja.
1: En dan denk ik, als je nou dus dat nummer, dat vreselijke nummer, wat is het? I'm blue.
0: Dabadidabadou.
1: Ja.
0: Dabadidabadou.
1: Ja, die. Maar dan, laten we een andere maken. We doen de David Guetta Baby Rexha. Dus dat is I'm good. Dat is bijna hetzelfde.
0: Ja.
1: En dan gaan wij proberen dat in het ouw te zingen.
0: Oké.
1: Au, au, au, au.

0: au au au au i au au nee. Ja, dat is.
1: Eigenlijk zien we de hele tijd turquoise.
0: Ja, turquoise. In het Japans. Gaaf, hè?
1: Ja, leuk. Super.
0: Het is alweer tijd om afscheid te nemen van onze lieve luisteraars en kijkers. Maar we gaan natuurlijk niet weg zonder dat we jullie hebben verteld wat je vandaag nog van ons kan verwachten. Zometeen om 10:00 is het tijd voor GP at Work.
1: Dat is ontzettend gezellig.
0: De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen.
1: Alles tegelijk. Oh ja, dat kan ook. Ja,
0: kan
1: dat
0: ook. Kan ook.
1: Het is in ieder geval heel gezellig. Weet je al toevallig wat daarin voorbij komt?
0: Nou, toevallig weet ik dat wel een beetje, ja. Ik zie namelijk dat we lekker gaan luisteren naar de Spice Girls, Man at Work, The Rembrandts, Paul Simon, Bruce Springsteen en Pearl Jam.
1: Hé, hey, dit is fantastisch.
0: Ja, toch? Hier is helemaal niks mis mee.
1: Nee.
0: En dan is het vanmiddag tijd voor een ulle speciale uitzending van...
1: Achter
0: aansluiten.
1: Ja.
0: Ja, jij mag je daarover buigen.
1: Ik ga me daarover buigen, inderdaad.
0: Met een heleboel andere mensen.
1: Ja, dat wordt ontzettend gezellig.
0: En heel druk.
1: Ja, dat gaan we managen.
0: Leuk. Precies. Dat dus allemaal vandaag nog op Girl Power Radio. Ga vooral lekker door met luisteren, want we hebben nog allerlei gezelligs voor je in petto. Voor de kijkers thuis, ja, wij gaan wel echt bij jullie afzwaaien. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar, maar het allerliefst voor je eigenste ikkie.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren. Dit verplicht oud-studenten om hun actuele contactgegevens door te geven aan de dienstuitvoering onderwijs, zodat de overstaande schuld alsnog kan worden geïnd. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Het was ook onrustig op andere plekken in ons land. In Apeldoorn en Den Haag bijvoorbeeld is gisteravond onrust ontstaan tijdens protesten tegen de komst van noodopvanglocaties voor asielzoekers. In Apeldoorn hield de politie zeker 5 personen aan voor het afsteken van vuurwerk, terwijl over eventuele arrestaties in Den Haag nog onduidelijkheid heerst. Een onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Exit Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De gemeente Coevorden heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. De sfeer was behoorlijk grimmig met wegblokkades, brandstichtingen en agenten die met eieren werden bekogeld. De gemeente wilde er eigenlijk 14 meisjes huisvesten, maar omwonenden vreesden dat er ook getraumatiseerde jongens zouden komen. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse snelweg A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bolène, dat ligt zo'n paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar de parkeerplaats verderop te rijden, omdat het op de drukke weg veel te gevaarlijk was om stil te blijven staan. De politie is nu op zoek naar de doorgereden chauffeur. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd nadat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer. En dat was ook duidelijk hoorbaar in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bollène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. Maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte, er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. De rechter heeft het verzoek van Edwin de Roy van Zuiderwijn om het script van de RTL-TV-serie Mabel en Margarita in te zien afgewezen. Hij wilde controleren of hij negatief werd neergezet. Volgens de rechtbank zou inzage de vrijheid van meningsuiting te veel beperken. De Roy van Zuiderwijn was eerder getrouwd met prinses Margarita, de dochter van prinses Irene. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. De ANWB verwacht vandaag een drukke avondspits door het hemelvaartsweekend. Vooral op de A2 en A27 wordt veel file verwacht. Ook richting Duitsland kan vertraging ontstaan, onder meer door werkzaamheden op de A12. In België, Frankrijk en Duitsland is het ook druk op de wegen. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De douane heeft in een maand tijd 43 miljoen illegale sigaretten onderschept, vooral in de Rotterdamse haven. Speurhonden vonden de rook waar in zeecontainers. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. De sigaretten kwamen vermoedelijk uit Azië, maar het OM onderzoekt nog waar ze precies vandaan zijn gekomen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het hemelvaartsweekend. Veel recreatieverkeer. De meeste vertraging heb je in het zuiden van het land, maar ik begin op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Voorthuizen doe je er 25 minuten langer over. De A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Gratum en Nederweer 12 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen en een busje. Oponthoud is nu een uur. Op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, heb je een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. En bijna een uur langer onderweg ben je op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Er staat 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht. Een dikke 3 kwartier extra ben je kwijt op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom staat het stil voor de Heinenoordtunnel over 5 kilometer vanwege een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Zo. Nou, dat was even een slordig begin. Maar we zijn er. Leuk dat je luistert op deze regenachtige woensdag. En je hoorde het, de files zijn enorm lang. Maar geen zorgen, want wij gaan je daar gewoon doorheen helpen. Want wij zorgen altijd voor...
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: En zoals iedere dag is het de vraag, wie zit er vandaag? Nou, vandaag ben ik het, Hugo, hallo. En ik zit samen met de immer kleurrijke en feestelijke Bonnie.
2: Yay, hallo.
0: Goeiedag, goeiedag. Nou, we zaten lekker in dat nummer van Bagging van Madcon. En toen drukte ik hier per ongeluk een knopje in.
2: Oké.
0: Het ging alles door elkaar.
2: Nou, dan gaan we nu maar proberen weer alles voor elkaar te krijgen.
0: Dat vind ik de juiste instelling, Bonnie. Ja. Fijn dat je er bent.
2: We gaan er een mooie middag van maken.
0: Absoluut. En zoals iedere dag beginnen we de show met een host confessions. Een prikkelende vraag waarvan misschien waar een bijzonder antwoord uit voor kan komen eventueel. En ik kwam dat nieuwsbericht tegen, misschien heb jij dat ook wel gezien. Over RTL en Videoland die bezig zijn met die dramaserie Maxima.
2: Ja.
0: Ja, nou, de hele koninklijke familie. Die zit daar natuurlijk in. En daar is ook de ex van Margarita. Prinses Margarita zit daarin. Dat is, die heet Edwin de Roy van Zuidewijn. Nou, als je zo heet, dan moet je wel van adel zijn bijna, zou ik zeggen. Dat was hij niet. Daarom was er ook een controverse rondom zijn huwelijk voorheen met Margarita. Nou ja, goed. Veel gedoe in ieder geval. Maar nu is hij dus bang dat er scènes zijn waar hij... in slecht daglicht wordt gezet. En daarom wilde hij heel graag de scripts van tevoren inzien.
2: Ja.
0: De rechter zei, nou, dat gaan we niet doen. En nu gaat dat hele feestje niet door. Dus hij gaat die scripts niet inzien. En het wordt gewoon afwachten wat hij er zelf van vindt. Maar dat bracht mij op de vraag... Hey, als er ooit een film over jou gemaakt zou worden, Bonnie... over jouw leven, wat zou daar niet in mogen komen?
2: Ach, jeetje. In principe ben ik altijd natuurlijk wel een soort van open boek. Maar ik denk... als ik er goed over nadenk... waar de meeste mensen ook niet zo heel blij van worden... is als ik mijn zangcarrière... als dat in beeld zou komen.
0: Heb jij een zangcarrière?
2: Nou, nee, zeker niet. Juist omdat het niet zo gelukt is met mijn zangcarrière. ik dacht altijd dat ik een zangeres zou worden. Of dat wilde ik in ieder geval altijd heel graag worden.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment toen dacht ik... hoe ga ik dat nou aanpakken? En een vriendin van mij van vroeger... die is ook zangeres en die gaf ook zangles. En zij organiseerde ook zangvakanties. En ik dacht, wat zal ik deze vakantie nou weer eens gaan doen? Dus toen ben ik twee keer met haar, met een groepje mensen die ook zouden gaan zingen, naar Frankrijk gegaan.
0: Ja.
2: In een kasteel. Het was echt helemaal super geweldig. Hartstikke tof.
0: Klinkt tot nu toe als een mooie filmscène. Ja. Heel eerlijk. Ja.
2: Die omgeving leent zich ook echt wel voor een film, denk ik. Alleen mijn zangkwaliteiten die lieten een beetje te wensen over, denk ik.
0: Nou, jezelf heb je nou niet zo hoog ingeschakeld gesteld, Bonnie. Nee, Hoe weet je nou dat jouw zangcarrière niet goed is?
2: Nou ja, omdat ik nog steeds geen zangeres ben natuurlijk. Maar ook omdat ik het gevoel had dat nooit iemand eens een keer tegen me zei van... nou, je bent wel op de goede weg. Dat gaat wel de goede kant op. Een beetje zo die kant. Dus ik heb echt een hele leuke tijd gehad. En ik kom ook echt uitleven in verkleedpartijen. En allemaal dingen over de top. Maar echt zingen, dat zit er denk ik echt niet in. Dus dat moet denk ik ook maar niet in de film komen dan.
0: Laten we die eruit. En volgens mij voor de rest wordt het wel een hele interessante film. Als ik jou zo'n beetje inzet.
2: Laten we het over al die details maar niet hebben.
0: Oké, dat is voor de volgende keer.
2: Vertel jij maar iets over jou. Wat mag er bij jou niet in de film komen?
0: Nou, ik denk... ik heb ooit... er mag ook heel veel in die film wel komen, hoor. Maar ik heb ooit overwogen om politieagent te worden... Dat leek mij nou echt een heel leuk vak, heel interessant.
2: Echt waar? Je mag dat zie ik nou echt niet zo snel bij jou.
0: Nee, ik zie het nu ook niet meer zo snel bij mij. Maar dat had er ook wel mee te maken dat we een bepaalde scène even achterwege gaan laten. Dat was namelijk de scène dat ik stage loop in Duitsland bij de politie. En we kregen een melding van een huiselijk geweld. En wij gingen daarheen en die man had zichzelf opgesloten in de badkamer. Dus wij moesten daar samen met de agenten die wel gediplomeerd waren... moesten wij die vent uit die badkamer zien te krijgen... En hij had net zijn vrouw geslagen omdat hij drugs wilde. Nou, dat is even een samenvatting van het verhaal. En wij staan daar in dat huis. En het is zo gênant. En die man die komt die deur uit. En toen scheet ik al 7 kleuren. Toen was ik echt bang. En dat kan natuurlijk niet als je politieagent bent. En hij komt voor mij staan. En hij doet een soort schijnbeweging. Zo hoep. met zijn hoofd naar voren. En ik schrik me helemaal het lepblaasrus. En ik deins naar achter. En ja, nou ja, dat zag er zo knullig uit dat ik ook bij mezelf daar dacht, ik ga nooit politieagent worden. Als dit mij overkomt, dan lijkt me dat een heel slecht idee. Dan ga ik wel bij de radio of zo.
2: Einde carrière.
0: Niet
2: goed voor de film.
0: Nee, absoluut niet goed voor de film. Dus die laten we maar gewoon lekker achterwegen.
2: Wel een grappige scène, denk ik eigenlijk.
0: Ik
2: zie het wel helemaal voor me eigenlijk.
0: Ja, dat is zeker waar. Ik denk ook dat het heel veel kijkers had gebracht. Maar ik heb niet het idee dat het een hele goede was om... laten we zo zeggen. Ik denk dat er betere scènes... Een soort held op sokken.
2: Oh,
0: dat
2: ja.
0: Laten
2: ja.
0: we... Nee. Ja. Je zangambities laten we achterwegen. Mijn politiecarrière laten achterwegen. En bij Maxima komt gewoon bijna alles erin. En speciaal voor haar draaien we dan ook even Eva Max. Wat mij betreft ook een koningin als je het mij vraagt.
2: Leuk. If I-

0: zou willen zeggen, laat dat voetje nou even van dat gaspedaal af. Maar ja, er staat zoveel file dat ik me daar geen zorgen over maak. Je luistert nog altijd naar Achteraansluiten hier op Gulpow Radio met mij, Hugo. En met aan de andere kant van de tafel, Bonnie. Hallo.
1: Hallo, daar zijn we weer.
0: En ik vind het heel leuk, want we hebben best wel wat mensen in de chat ook. Die zijn er allemaal heel erg blij om hier weer te zijn. Dus weten dat je ook altijd welkom bent in de chat om even te delen wat waar je mee bezig bent. Dat kan in de chat van Twitch. Daar kun je gewoon lekker je verhaal kwijt. En wij lezen dat allemaal. Je mag ook een appje sturen naar 06-34-606-464. En als je dat nou heel moeilijk vindt om te onthouden, dan kun je gewoon naar de app gaan of naar de website. Daar staat een WhatsApp-logootje. En op dat WhatsApp-logootje klik je. En dan kun je gewoon alles sturen wat je wil.

0: bijna alles dan. Het moet een beetje binnen de beperken blijven natuurlijk. Bijvoorbeeld wat je vindt van de weetjes die wij voor jou hebben meegenomen. Want, of ik heb ze niet meegenomen. Nee, Bonnie heeft vandaag wat weetjes meegenomen. Want het is, wist je dat, woensdag. Altijd hele bijzondere weetjes. Dingen die we niet wisten. Waarmee jij de indruk en de blitz kunt maken op het koffiezetapparaat. Of bij je partner thuis. Of bij je kinderen. Of bij wie dan ook. Bonnie, jij hebt een paar leuke dingen meegenomen. Wat heb jij vandaag meegenomen?
1: Ja, ik... Bij toeval stuitte ik op een berichtje ergens op Google dat het een soort kikkerverspringdag is. Een of ander feestfestival ergens in Amerika. Ik heb nog even verder zitten zoeken. Ik kwam er niet verder mee helemaal uit. Maar toen kwam ik allemaal hele gekke leuke dingen over kikkers tegen.
0: Oké.
1: Want een kikker kan bijvoorbeeld 3 keer zijn lengte springen.
0: 3 keer?
1: 3 keer, ja. Een kikker is natuurlijk niet zo heel groot. Maar die kan vrij sterke achterpoten hebben. En dan kunnen ze heel ver springen. Moeten ze wel oppassen, want anders vallen ze op hun buik. En dan hebben ze ook weer heel veel pijn. Dus dat is weer niet zo handig.
0: Oh nee joh, dus zo'n kikker maar is dan ook nog dat hij dan springt en dat hij dan verkeerd terechtkomt. En dan eigenlijk gewoon weer verkeerd terecht kunnen komen.
1: Dat kan, ja. Maar ook niet alle kikkers kunnen springen. Dat heeft dan ook weer met die poten te maken. Als ze geen krachtige poten hebben, dan kunnen ze ook weer niet springen.
0: Wat een bijzondere beesten zijn dit eigenlijk.
1: Ja, ik vind kikkers eigenlijk heel leuk nu ik dit allemaal zo gelezen heb. Want kikkers kunnen heel veel bijzondere dingen doen. Ze kunnen bijvoorbeeld hun ogen gebruiken om voedsel te slikken. Ja. En wanneer een kikker eet, trekt hij zijn ogen naar beneden in zijn mond om te helpen het voedsel naar zijn keel te duwen.
0: Nou, dit is werkelijk waar. Een beetje goor, maar wel heel leuk om te weten.
1: Dat wist je natuurlijk allemaal niet.
0: Nee, dit wist ik zeker niet. Nee.
1: Nou, ik heb nog iets anders leuks. Dat gaat niet over kikkers, maar over Cleopatra.
0: Oh, oké.
1: Dat vond ik ook wel op zich bijzonder. Want wij denken Cleopatra, die is natuurlijk allemaal van heel, heel, heel ver en heel lang geleden.
0: Ja, ik denk dan ook gelijk Cleopatra, Egypte, piramides, dat soort dingen eigenlijk.
1: Ja, nou, dat klopt op zich wel. Maar in ieder geval leefde zij dus dichter bij de uitvinding van de iPhone dan bij de bouw van de piramides.
0: Nee joh.
1: Ja.
0: Dus zij was, heeft ze dat dan... Hè?
1: Ja, Cleopatra, nou de piramides die zijn gebouwd ongeveer 2560 voor Christus. Terwijl Cleopatra leefde in de eerste eeuw voor Christus. En de iPhone die is ongeveer uitgevonden in 2007. Dus dan is het dichter bij de iPhone dan bij de piramides.
0: Oh, wat hilarisch.
1: Dat is dus, toch wel weer grappig.
0: Dat vind ik zeker leuk. Dat vind ik zeker leuk.
1: Ja, en wat ook niet iedereen misschien wist, is dat zij wel in Egypte geboren is, maar zij is oorspronkelijk van Griekse afkomst.
0: Oh, dus zij is Grieks?
1: Eigenlijk, officieel wel, ja.
0: Wauw, dat wist ik ook niet. Dit zijn heel veel, jij dropt de een na de andere, Bonnie. Ja. Het ene feitje na het andere feitje, oké.
1: Nou, zal ik dan afsluiten met een leuke muzikale afsluiter? Zal ik dan een feitje geven van een leuke muzikant?
0: Doe je ding. Ja. Ik ben een en al hoor.
1: Nou, vandaag is het ook de verjaardag van Stevie Wonder.
0: Van harte.
1: Ja, gefeliciteerd Stevie Wonder. En ik moet zeggen, ik ben zijn muziek, hoe ouder ik werd, steeds meer gaan waarderen eigenlijk. Vroeger vond ik het een beetje saai. Maar eigenlijk is het echt een briljante muzikant. Die ontzettend veel mooie verschillende soorten muziekstijlen en genres heeft gemaakt. Of hij leeft nog steeds natuurlijk, hij maakt nog steeds muziek. Maar wat ik ook weer zag, als je dan een beetje gaat zoeken, hij heeft dus 5 vrouwen gehad. Best veel. En hij heeft ook 9 kinderen. Dus dat vond ik ook wel weer een leuk weetje.
0: Zo! Ja. En is hij met al die... Weet jij toevallig of hij met al die 5 vrouwen samen is? Of hoe, wat?
1: Nou, niet tegelijkertijd. Maar hij is in ieder geval 2 keer getrouwd geweest in zijn leven. En hij is in ieder geval op 2014 heeft hij zijn 9e kind gekregen.
0: Wauw.
1: Volgens mij is hij al best wel oud. Dus hij heeft best wel nog ook hele jonge kinderen. En er zijn meerdere verhalen over al die vrouwen. Maar zijn bekendste vrouw heet Kay Millard Morris en Robin Bracey. Dat zijn bekende vrouwennamen van hem.
0: Nou, dat klinkt fantastisch.
1: Ik zeg een nummer van Stevie Wonder gaan we draaien.
0: Dat lijkt me een ontzettend goeie. En je had het over saaie nummers. Nou weet ik dat er 1 nummer is. Die vind ik eigenlijk nooit saai. En dat is een track. Dat vind ik altijd. Oh, dat is misschien herken je hem wel bij de eerste tonen die je gaat horen. Dat is deze. Master Blaster.
1: Yes.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Er staat al 885 kilometer file. Onder andere hele lange files vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Bij Amsterdam is het druk door werkzaamheden. Onder andere op de A10, de A10 West naar de A10 Zuid... heb je tussen de Baarsjes en Buitenveldert een kwartier vertraging nodig, het kwartier extra nodig. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen knooppunt Ridderkerk en Hardingsveld-Giessendam. 30 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Dan de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht een half uur extra. Ook hier heeft een vrachtwagen met pech gestaan, maar de weg is weer vrij. Dan de A27, Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. 7 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En dat kost je nu 35 minuten extra. Dan het slechte wegdek op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar ben je inmiddels 55 minuten langer onderweg tussen het Harde en Zwolle Centrum. De linkerrijstrook is afgesloten. En het is aansluit op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel doe je er 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Wauw, ik liet daar even helemaal uitzingen, want die stem van Olivia Rodrigo is echt werkelijk waar fantastisch. Je hoorde Drop Dead.
1: Oei.
0: Oei.
1: Wat een heftige titel.
0: Ja, wel een heftige titel. Het is ook wel een heftig liedje, maar het is ook een heel mooi liedje.
1: Heel mooi liedje, ja. Zeker.
0: Je luistert nog steeds naar Achter Aansluiten, de leukste fileshow van Nederland. En er staan nogal wat files, dus wij gaan ons uiterste best doen om jou daar op een comfortabele wijze doorheen te loodsen. We maken het gewoon wat minder erg, hè, Bonnie?
1: We maken er iets leuks van, toch?
0: We maken er wat ontzettend leuks van. Bijvoorbeeld met bizarre verhalen. Nieuwsberichten die op dit moment in de ronde gaan. Ik heb er even een paar uitgepakt. Die zijn wel heel bijzonder. Ik ben ook wel benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Oké.
0: Ja, bijvoorbeeld, ben je wel eens in Beekse Bergen geweest?
1: Denk het niet, eigenlijk.
0: Nee? Nee, nou. Vanochtend had je er in ieder geval ook niet heen gekund. Want er was een cheetah ontsnapt.
1: Oh.
0: Ja, dat is toch minder prettig. Een van de verzorgers die kwam vanochtend het cheetahverblijf binnen. En die denkt, verrek, er mist er eentje.
1: Oh.
0: Die is gaan zoeken. En toen bleek het beest ergens op een heel ander gedeelte in het park te zijn. In het bosachtige gebied. Die cheetah denkt, ja jongens, bekijk het. Ik ga lekker op avontuur. Nou, dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Nee. Dus de deuren konden niet open. Ik dacht eigenlijk...
1: Gevaarlijk ook?
0: Ja, gevaarlijk. Maar ik dacht, die beesten lopen toch altijd los. Dus ik weet niet zo goed wat dan precies het gevaar is. Want het is Safari Park Beekse Bergen. Je gaat er met je auto naar binnen, dacht ik. En dan kun je die beesten bekijken.
1: Zat hij dan toch opgesloten ergens?
0: Of? Ja, blijkbaar. Ja, ik vond het... het is in ieder geval... Hij was in het bosachtige gebied en hij bevond zich op het terrein zelf. Ja,
1: misschien gevaarlijk voor de mensen. Ja. Niet voor de dieren misschien, maar voor de mensen.
0: Ja, ik denk dat dat het is.
1: Of voor de mensen die op bezoek komen.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Maar ja, die zitten allemaal in een auto. Dus nou goed, in ieder geval, hij is uiteindelijk gepakt.
1: We checken het nog even.
0: We gaan het nog even checken. Ja, hij bleek zich in bosachtig terrein dus op het park te houden. Daardoor was het extra moeilijk om hem te verdoven. Want dat moest natuurlijk een dierenarts doen. Ja, dus ze hebben gewacht en uiteindelijk, iets voor ene, kon dat beest worden verdoofd, kon hij teruggebracht worden naar zijn hokkie. En om 1 uur konden de deuren alsnog open. Nou, dat vond ik toch best wel een bijzonder verhaal.
1: Zeker, ja.
0: Iets anders wat ik tegenkwam is... stel je voor, je bent zo boos, zo ontzettend boos op je ex-werkgever, dat je baby's gaat vergiftigen.
1: Wat?
0: Ja.
1: Dat klinkt wel heel heftig.
0: Ja, het klinkt ook als een slechte film, maar het is wel wat Pavel S. deed. Hij zou ontslagen worden bij zijn werkgever His. En hij was zo boos dat op zijn bedrijf dat hij 5 potjes met babyvoeding ging verspreiden waar vergif in zat. En hij plakte op die potjes ook nog een sticker van zijn bedrijf. Daarmee ging hij, die liet hij verschepen naar allemaal plekken in Europa, Slowakije, Tsjechië, Oostenrijk. En ze zijn niet geconsumeerd. De baby's zijn niet vergiftigd, dat scheelt. Maar ja,
1: Doe je zoiets?
0: Nou, hij werd ontslagen. Ja, en dat vond hij niet leuk. En hij
1: die baby's hebben daar toch ook niks mee te maken?
0: Nee.
1: Doe dan iets met arsenicum in het eten van die baas of zo. Maar,
0: precies, ja. Maar ik denk dat die baas weinig babyvoeding eet. En als daar nog iets in zit. Maar goed, hij is gepakt nu. En hij ontkent zelf alles. Maar ja, goed, het is wel duidelijk dat hij dat heeft gedaan. Want hij kwam vlak voor zijn ontslaggesprek. Kwam hij heel vrolijk binnen. Terwijl hij eigenlijk al wist dat hij ontslagen zou worden. En toen dachten mensen al, er is iets vreemds aan de hand.
1: Ja.
0: Maar goed, dat bleek ook zo te zijn.
1: Nare meneer,
0: ja. Ja. Ja, over nare meneren gesproken. Dit is ook een mooi verhaal wat ik tegenkwam. Dit was op een vliegtuig van Panama naar Argentinië. Afgelopen weekend was het enorm spannend. Er zaten een oma en een kleindochter. Die zaten met z'n tweeën in het vliegtuig te kijken. Naar een beetje vreemde bewegingen van de mensen voor hun. Een man en een vrouw die daar met z'n tweeën rare dingen aan het doen waren. Dus de crew ging eventjes kijken. En het bleek dat er flink gefreumeld was. De meneer, de beste man, had zijn broek op zijn knieën. En ze zaten aan elkaar. En het was nogal een beetje smerig, zeg maar. Daar heeft de crew wel wat van gezegd. En ze hebben ook... het is natuurlijk onzedelijk gedrag. Dus dat kon natuurlijk niet. Dus
1: was in het vliegtuig?
0: En dat was in het vliegtuig, tijdens een vlucht. Maar ja, het probleem was een beetje dat de beste meneer niet even helemaal had verwacht dat zijn hele familie, inclusief zijn vrouw, op het vliegveld hem stonden op te wachten.
1: Ach, jeetje.
0: Ja, die vrouw in het vliegveld bleek namelijk niet zijn echtgenoot te zijn, maar gewoon een wat jongere dame waar die het wel leuk mee had.
1: Dan ben je ook dom.
0: Dan ben je...
1: En eigenlijk ook inderdaad heel fout.
0: Ja, vind ik wel. Ja, doe
1: eerst
0: het
1: heel fout en daarna heel dom.
0: Ja, ik snap dat ook niet. En ik zou heel graag willen weten hoe dat gesprek is gegaan daar dan op dat vliegveld. Als dan die crew zegt van, hey, deze meneer die was, ons, die was met een andere mevrouw in dat vliegveld bezig. Ik denk dat dat ongeveer een beetje zo heeft geklonken.
1: Als dit.
0: Als dit, ja. Ik denk dat daar een vurig gesprek uit is gekomen.
1: I'm a firestarter.
0: Ja, precies. Zo heeft de crew zich in ieder geval wel gevoeld.
1: Ja, mooi bruggetje.
0: Dat dacht ik. Sterkt in de file als je daar staat. Hou nog even vol. Wij zijn er voor je tot 6 uur. Hier met achteraansluiten op Girl Power Radio. Dus niet met je vette vingers aan de speaker.

0: Lady Gaga met de powerplaat van deze week. En moet ik nog zeggen hoe die heet? Ze zegt het zo vaak.
1: Shape of a Woman, denk ik.
0: Lekker, Bonnie. Fijn dat je er bent. Je luistert naar Achteraan Sluiten, het leukste fileprogramma van Nederland. En het is weer tijd om de powerplaten kanshebbers met jou door te nemen. En Bonnie, je hebt ze nog niet gehoord, hè?
1: Nee, het spijt me echt verschrikkelijk. Ik heb nog geen tijd gehad.
0: Nee, dit vind ik alleen maar leuk, want ik ben alleen maar gewoon heel erg benieuwd wat jij er dan van vindt.
1: Oké, nou laat me horen dan.
0: Je is helemaal goed. Je mag kiezen. We hebben namelijk Stella Lefty. Die schrijft dat is een liefdesliedje en dat gaat over de trein pakken naar Boston. Wat rustiger nummer, wel lekker mooie stem ook. Dan hebben we Jonas Blue en Melive. Dat is meer een soort zomerse track waar de zonnestralen vanaf spatten. Dat is echt heerlijk als je op de snelweg zit. Pas op je rechtervoet. En dan hebben we als laatste nog een track. Dat is I Look Shit and I'm Fine With It van Lavinia en Ellie Oaks. En die hebben Sunny van Bonnie M. gerecycled. En daar iets mee gedaan. Oh ja, dan weet je al waar
1: het
0: is.
1: Ja, dat heb ik wel eens gehoord trouwens. Maar ik ben wel benieuwd naar de zomerse track. Met al die regen lijken we wel heerlijk even een beetje zomers plaatje. Dus laten we daarmee beginnen.
0: Dan gaan we dat lekker doen. Dan gaan we gewoon inderdaad Edge of Desire van Jonas Blue draaien. En als jij wil dat deze de hele week volgende week op je radio te luisteren is, ga even stemmen via de web.

0: Edge of Desire van Jonas Blue en Malaywe. Ik moet het altijd een beetje anders uitspreken, want ze is Spaans. En dan schijn je dus die V als een B uit te spreken.
1: Malaywe.
0: Malaywe, of Portugees. Dit is gênant.
1: Het is in ieder geval een lekker zomersplaatje.
0: Het is in ieder geval een lekker zomersplaatje. En dat zie je ook terug in de stemming. Want op dit moment gaat deze met kop en schouders er bovenuit. Ja, okay. Zeker. Dus wil je dat zo houden, ga dan even naar de website. En daar kun je stemmen. We hebben geen informatie verder voor je nodig. Of ga via Instagram. In de stories is een sticker, kun je ook klikken. En dan kun je daar lekker stemmen.
1: Ja.
0: Goed idee.
1: Goed idee. Ik zag stemmen, maar ik ben toch ook benieuwd naar de andere plaatjes.
0: Nou, dan hebben we nog voor je Stella Lefty, met die een trein pakt naar Boston. Of
1: I look like shit.
0: Ja.
1: Die bewaren we voor het laatst.
0: Oh, die bewaren we voor het laatst. Dus jij wil als eerste Stella Lefty horen.
1: Ja.
0: Nou, dat gaan we doen. I look shit and I'm fine with it. We gaan de trein pakken naar Boston. Ben je ooit geweest?
1: Nee, wel in New York vorig jaar. Maar Boston niet. Nee.
0: Nou, dan gaan we even mee reizen met Stella. On a

0: Ik vind het ook wel leuk als je aardig tegen me bent eigenlijk.
1: Ja, ik zou denken deze plaat heet I Like It When You're Nice To Me.
0: Ja, wat overigens best wel een beetje... Wie zou het nou niet leuk vinden als je nice to me bent? Maar goed, ja. Dat is een andere discussie, denk ik. We hebben er nog eentje.
1: I Look Like Shit.
0: En I'm fine with it.
1: Ja, ja. Ik ben heel benieuwd naar deze plaat.
0: Ja, nou, die ga ik je zo laten horen. Maar ik ga eerst even vertellen wat we zo meteen daarna gaan doen. Je krijgt het nieuws. En daarna hebben we nog heel veel leuks voor je in petto. We gaan namelijk veel goede muziek en leuke verhalen met je delen. Maar ik heb ook ontdekt, we gaan het er heel kort over hebben. Want ik heb iets ontdekt in het Eurovision Songfestival. Namelijk dat de Griekse inzending van het Eurovision Songfestival graag met Humberto Tan in gesprek wil. Ja, hoe dat nou precies zit, dat ga ik je zo vertellen. Spannend. Maar eerst, I Look Shit and I'm Fine With It. Stemmen kan via de website of Instagram. I Look Shit.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat meldde internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. De cheetah die vanochtend ontsnapte uit haar verblijf in Safaripark Beekse Bergen is weer gevangen. Het dier bevond zich nog wel binnen het omheinde park. Het safaripark werd een aantal uur gesloten en daarna ging het weer open voor het publiek. Er was geen gevaar voor personeel of andere dieren. Hoe de cheetah kon ontsnappen wordt nog onderzocht. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt-het-vuren tussen Libanon en Israël. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het recreatieverkeer. Het lange weekend staat voor de deur. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Voorthuizen een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp-Zuid en Hoogmade 25 minuten extra nodig. Komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Voor de Noordtunnel 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweert 40 minuten vertraging. Het staat 6 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer. Door het slechte wegdek heb je daar 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En door het ongeluk op de A27 bij knooppunt Rijnsweert loopt het ook vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken. Put your hands up.

0: Met meer dan 1000 kilometer aan file is het maar goed dat wij hier voor je zijn. Want wij maken even een...
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: Ja, je luistert nog steeds naar Achteraansluiten hier op Girl Power Radio. En ik ben het Hugo en ik krijg een vraag binnen voordat ik ga zeggen met wie ik je nog meer zit. Hahaha, Rea, ben jij naar de kapper geweest?
2: Het haar van Rea zit prachtig vandaag.
0: Ja.
2: Ik weet niet of ze naar de kapper is geweest.
0: Nee, ik denk dat, John jou bedoelt.
2: Mijn haar.
0: Ja, die denkt waarschijnlijk dat jij naar de, of dat Rea naar de kapper is geweest en er nu zoals jou uitziet.
2: Oh, die denkt dat ik Rea ben.
0: Nou, dat denk ik.
2: Oh, nou, ik ben dus Bonnie.
0: Ja, hallo Bonnie. Leuk dat je er bent. Ik ben heel blij dat jij er bent. Rea is hard aan het werk.
2: Ja.
0: En Bonnie ook. Bonnie zit tegenover mij hier.
2: Ik ben niet naar de kapper geweest. Wel mijn haar gewassen, dat scheelt ook wel eens.
0: Ja, dus John, dit is Bonnie en geen Rea. Maar Bonnie is...
2: Wij zitten toch ook helemaal niet op elkaar?
0: Dit mag jij en John mogen dit gaan uit.
2: Okay.
0: John, wat dacht je dat... Vind jij Bonnie op Rea lijken? Dan gaan we hier zo even over verder praten. Maar eerst hebben wij iets voor jou meegenomen om je door die file heen te helpen. Iets wat we zelf heel lekker vinden. Maar als jij zelf ook in die auto zit en denkt... Nou, eigenlijk wil ik dit horen om door die file heen te komen. Of als je thuis zit en je wil even door je middag heen komen. Of je wil gewoon muziek horen omdat het kan, dan kan dat allemaal. Maar dan moet je het heel even laten weten via onze chat op Twitch of via de app. En dan ga je naar de website www.girlpowerradio.nl, druk je op dat WhatsApp-icoontje en dan laat je gewoon even weten wat je wil horen. Wat wij willen horen is in ieder geval duidelijk. Of eigenlijk, Bonnie, wat wil jij horen?
2: Ja, ik was aan het nadenken over een lekker nummer wat om deze tijd wel gezellig is. Wat je door de file heen helpt. En ik dacht eerst, we gaan iets doen wat met Pride te maken heeft. Want het is natuurlijk ook Pride Week en het Songfestival. Maar aangezien we het zo meteen al over het Songfestival hebben, heb ik iets anders bedacht. En dat is het nummer Love and Pride van King. En voor wie het niet weet, King is een Engelse band. En ik ben van de 80's. Hè, dus het is echt een nummer uit de 80's waar je heel blij van wordt. Hoop ik, denk ik.
0: Zeker weten. En jij bent ook wel eens DJ aan de slag.
2: Zeker.
0: Is dit dan ook zo'n track die je er even doorheen gooit?
2: Deze draai ik wel.
0: En wanneer, wat wil je met deze track bereiken? Als je deze doorheen gooit, moet het publiek dan doen, voelen, meemaken?
2: Nou, voor mij staat het nummer eigenlijk vooral dat iedereen mag zijn wie die is. En dat je ook gewoon trots mag zijn op wie je bent. En ook al ben je van de LHBTIQ, wat dan ook, geel, blauw, roze, groen, geel. Je mag gewoon zijn wie je bent. Daar staat dit nummer voor mij voor.

0: prachtige stem van haar. Dat is echt geweldig. Ondertussen even bijkomen hier bij Achteraansluiten. Heb jij het Songfestival gezien?
1: Gisteren bedoel je?
0: Ja.
1: Ik moet eerlijk bekennen, eigenlijk omdat Nederland niet meedoet, heb ik gisteren niet gekeken.
0: Nou, je bent ook zeker niet de enige, want de kijkcijfers waren maar een vijfde van het aantal dat normaal gesproken kijkt. En dat is natuurlijk ook niet zo gek. En ik heb eigenlijk helemaal geen zin om dat daar heel lang over te hebben of je wel of niet moet kijken. Ik was namelijk een van de mensen die wel een beetje gekeken heeft. En dat is niet omdat ik het allemaal zo muzikale hoogstandjes vind, maar dat is omdat ik altijd mama appelsapjes hoor.
1: Oh, echt?
0: Ja, altijd. En dan denk ik, wat zingt hij nou? En ik vind het altijd zo leuk om daarop te letten, dat ik het heel jammer vond eigenlijk dat we dit met z'n allen gingen boycotten. Dus ik heb heel stiekem wel gekeken en er een paar pareltjes uitgehaald als je het mij vraagt. Even voor de mensen die het gemist hebben. Mama Appelsap is eigenlijk een soort, mensen zingen. Iets heel anders

0: En vaak in een taal wat niet Nederlands is, maar je hoort er dan vaak een Nederlands zinnetje eigenlijk door.
1: De bekendste is theezakjes, toch?
0: Theezakje. En zo net draaiden we er eentje, bijvoorbeeld Love and Pride van King. Daar hoor je jeugdjournaal. Dat bijvoorbeeld. Nou, dat zijn allemaal van die mama appelsapjes. Dat zingen ze natuurlijk niet, maar je hoort het wel. En ik heb er even 3 meegenomen.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, en ik ben heel benieuwd of jij het ook zo hoort of dat ik het gewoon ben. En dan moet ik hier maar gewoon maar mee stoppen, denk ik. Maar we beginnen bij Griekenland. En dit is een energiek nummer dat gaat over hebzucht en overconsumptie en de onverzadigbare drang naar meer in de moderne samenleving. Heel zwaar thema. Maar het is niet wat ik hoor. Ik hoor namelijk dat ze niets liever willen dan Humberto Tan even vragen hoe het precies zit. Ze zingen namelijk, als je het mij vraagt, zingen ze de hele tijd vertel me Humberto. Oh, sorry, verkeerde. Deze. Komt-ie nog een keer? Vertel me Humberto. Vind je niet?
1: Ik hoor het zeker ook.
0: Absoluut. Nou, dat vind ik leuk. Super.
1: Zeker
0: leuk.
1: Humberto.
0: Ja, Humberto, hè? Die is strak aanwezig. Maar dat is niet de enige. Kroatië heeft ook een ontzettend lekker nummer. Een leuk nummer. Een typisch songfestivalnummertje. Het is een zwaar nummer over intergenerationeel trauma, oorlog, medemenselijkheid. En ik werd er een beetje onzeker van, want dat is niet wat ik hoorde. Ik hoorde namelijk een persoonlijke aanval. Ik hoorde namelijk, doe jij aan douchen? Even kijken, even zien. Moet ik hem wel instarten? Doe jij aan douchen? Komt-ie?
1: Doe jij aan douchen? Ja,
0: ja, doe jij aan douchen? Ja. Nou, ja, dat doe ik. Tenminste, even ruiken. Ja, ik doe aan douchen nog steeds.
1: Hoeft niet elke dag, hè? Het schijnt een theorie te zijn. Maar dat is een ander verhaal. Ik hoor wel, doe jij aan douchen. Ja.
0: Super, dus daar ben ik niet de enige. Dat is heel erg fijn. Dan heb ik er nog eentje, dan gaan we naar Montenegro.
1: Dat iemand, Boy George?
0: Boy George? Dat heb ik dan weer. Ja, ik kijk dus helemaal niet vanwege al die mensen. Ik kijk gewoon omdat ik denk van, dit is gewoon een grappig liedje. Dan hoor ik er weer andere zin in. Maar Boy George, als dat iets...
1: Ik dacht dat hij bij Montenegro meedeed.
0: Oh, dat heb ik helemaal niet naar gekeken, joh, eigenlijk. Oh. Maar ik luister ook niet wat ze zeggen, die commentatoren. Ik weet ook niet wie daar zit. Ik luister echt alleen voor de mama appelsapjes.
1: Oké, laat horen.
0: Ja, ik hoor hier, dit is ook een vrij zwaar thema. Niet eigenlijk een heel goed thema. Dat je je eigen waarde van binnenuit moet halen, ongeacht wat anderen vinden. Nou, en daar ben ik het wel mee eens. Maar bij het Eurosongfestival gaat er natuurlijk wel degelijk om wat anderen van je vinden. Want ja, anders ga je gewoon niet naar de finale. En dat was in het geval van Montenegro ook het geval. Ze zijn namelijk niet door naar de finale. En daar waren ze, als je deze track hoort, al een beetje op voorbereid. Want als je goed luistert, hoor je kies je tranen. Dat was nat die tranen.
1: Zeker, heel duidelijk.
0: Toch? Ja. Ach, wat blij. Oh, gelukkig. Dus dit kan ik blijven doen. Ik ben niet helemaal gek geworden.
1: Nee, zeker niet. Maar het is toch ook juist heel leuk altijd om al die dingen erin te horen. Zeker, ja, maar als je eenmaal daar een beetje op gefixeerd bent, dan hoor je dat volgens mij altijd automatisch.
0: Dat is zeker waar. Ik neem de volgende keer gewoon weer een paar voor je mee.
1: Ik vind het hartstikke leuk. En zaterdag ga ik wel kijken, hoor. Dat is echt traditie dat ik sowieso altijd wel kijk naar de finale. Dus dan weet ik volgende week alles van het Songfestival.
0: Nou, leuk. Hou ik je daaraan, dan kom ik weer met mama appelsapjes.
1: Hartstikke leuk. Ja.
0: En voor iedereen die niet gekeken heeft, het hoeft nu ook niet meer, want je hebt nu al de hoogtepunten al wel gehad. En voor iedereen die stiekem toch gaat kijken, sorry, ik heb deze nummers een beetje voor je verpest. Maar goed, dan kun je het niet meer anders horen. En dan kun je wel lekker meezingen in een taal die je eigenlijk niet verstaat. Spinderella cut it up.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg door het recreatieverkeer vanwege het hemelvaartsweekend. Het is zelfs de drukste spits van het jaar geworden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade doe je er 20 minuten langer over door een auto met pech. De A12 van Den Haag naar Arnhem tussen Houten en Maren, 3 kwartier vertraging. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen, 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht, het oponthoud is 1 uur. A15 van Europoort naar Gorkum tussen knooppunt Vaanplein en Alblasserdam, 1/2 uur vertraging. De weg is hier weer vrij na een ongeluk. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Kleinpolderplein 1 uur extra door een ongeluk. Maar ook hier is de weg weer vrij. Dan de A28, Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Something Good van The Killers.
1: Nee. Somebody told me.
0: Wat zei ik? Sorry. Oh, Something Good. Oh, wat,
1: maakt niet uit.
0: Dat komt omdat we dat zo meteen gaan draaien. Somebody told me van The Killers, inderdaad. Om jou door die allerlangste avondspits van het jaar te helpen. Ja. Heel goed dat je mij verbetert.
1: Ja, sorry.
0: Nee, geen sorry. Dit vind ik heel goed.
1: Oh, oké. Okay.
0: Want als jij dit niet doet, dan krijg ik allemaal boze luisteraars op mijn nek.
1: Oh,
0: jij
1: dat bent... willen we niet.
0: Nee, dat willen we niet. Nee, want dan moet jij ze er ook weer afhelpen en zo. Dat is helemaal vervelend.
1: Heeft John nog iets gezegd over of ik op Rea lijk of niet? Daar was ik nog wel benieuwd naar eigenlijk.
0: Ja, we kregen namelijk een chat via Twitch. Hey, ben je naar de kapper geweest, Rea? Nou, hij heeft alleen maar wat stickertjes gestuurd met... ja, zo'n handje onder zijn kin van... Oh,
1: Hij had zich gewoon vergist.
0: Ik denk dat hij zich gewoon vergist had.
1: Ja. Geeft niet. Nou.
0: Hij, prima. Okay. Het is 13 mei. Het is 17:33. Het is buiten ontzettend vies weer. En iedereen staat vast in de file. Maar er is één iemand die vandaag toch best wel een vrolijke dag heeft.
1: En dat is Ilse de Lange.
0: Ja.
1: Ja, want die is ook jarig vandaag. Net als Stevie Wonder is Ilse de Lange ook jarig vandaag.
0: Ja, en Ilse is 49 geworden.
1: Ja, ik schrok wel een beetje toen ik zag dat ze uit 1977 is. Want dat is toch... ik ben een heel klein beetje maar ouder. Maar ik vind dat zij er echt nog zo fantastisch goed uitziet. En ik vind haar echt een hele leuke vrouw, sowieso. Ik vind haar een hele goede zangeres. En ben eigenlijk wel toch stiekem ook een beetje fan van haar. De laatste jaren meer geworden ook.
0: Nou, wat leuk. En dat is een leuk verjaardagscadeautje voor haar.
1: Ik denk dat het wel gezegd mag worden dat zij best een hele goede muzikant is. Want ze wordt denk ik best ondergewaardeerd. Terwijl zij heel veel verschillende soorten muziek maakt.
0: Ja.
1: Ze is natuurlijk vooral bekend van haar Nashville sound. En al haar country en muziek. Maar ze maakt nu ook weer wat meer popachtige nummers. En we kennen haar natuurlijk ook van Songfestival. Nou, we hebben eigenlijk weer een brugje met Songfestival. Met Waylon heeft ze natuurlijk een nummer gezongen.
0: Zeker.
1: Ja, en toen kreeg ze natuurlijk ook een beetje bonje. Wat uiteindelijk niet zo leuk is afgelopen.
0: Nee, helaas. Dat klopt.
1: Ze zijn wel weer on speaking terms. Maar het zijn nog steeds niet de dikste vrienden.
0: Dus, oké, dat is goed om te weten. Dat is, jij volgt Ilse goed. Wat weet je nog meer over
1: haar? Ik heb wat dingen over haar opgezocht. En ook over haar nummers. Maar wat ik ook nog zag, vond ik ook op zich bijzonder. Ze is bewust kinderloos.
0: Och, kijk.
1: Ja, ze wil heel graag haar leven op haar eigen manier inrichten. En daar passen blijkbaar kinderen niet bij.
0: Nou, dat snap ik in haar geval ergens ook wel een beetje. Want ik kan me best voorstellen dat je met kinderen toch een wat minder flexibel leven kunt leiden als artiest.
1: Zeker. Wat vind jij van Ilse eigenlijk? Hou je van haar muziek? Of ben je wat minder fan van haar? Of?
0: Nee, ik vind haar heel leuk. Ik vind haar echt heel leuk. Maar ik vind vooral haar persoonlijkheid heel erg leuk. Ja. En ze straalt altijd zo. En ze is altijd zo positief.
1: Ja, dat vind ik dus ook. En ik had het daar met vrienden over. Omdat, het is een beetje een guilty pleasure. Maar wij dus ook af en toe wel naar The Voice keken.
0: Ja.
1: En vrienden van mij vinden haar dus juist niet zo oprecht. Terwijl ik juist denk van zij. Ik vind haar eigenlijk altijd heel authentiek overkomen. Dus ik vond dat eigenlijk. Kon me dat niet zo in vinden. Dus ik ben blij dat jij zegt dat je haar ook wel oprecht vindt overkomen.
0: Maar misschien hebben wij een bepaalde bril op. Dat kan van artiesten. Dus ik ben wel benieuwd. Als jij nu zit te luisteren. En wat vind jij van Ilse? Laat het even weten. Vind je haar nou echt een enorme positieve bom? Of denk je dat ze het allemaal faked? Laat het even weten via de chat. Dan gaan we daar zo eventjes naar kijken. En ze is dus bewust kinderloos, zei je.
1: Ja.
0: Als artiest zijnde. Dat vind ik een goede keuze. Dat is ook niet onomstreden als vrouw, denk ik.
1: Ja, dat is vaak nog een taboe ook. Hè? Zeker als je dat bewust doet. Dus dat wist ik niet. En ik vind het wel bijzonder.
0: En ze is er een tijdje tussenuit geweest ook.
1: Ja, ze had een langdurige, zware, heftige griep. Ik weet niet of je dat bedoelt. Of bedoel je iets over de carrière?
0: Ze is een tijdje... ze had ook een griep, dat wist ik dan weer niet. Oh. Maar...
1: ik dacht, dat noem ik niet, want dat vond ik daar niet zo. Maar ze was er even tussenuit.
0: Ja.
1: Vanwege...
0: Nou, ze is weer terug met... ze was er eigenlijk is het een beetje flauw. Want ze was er even tussenuit internationaal gezien. Ze ging allemaal op andere plekken. Ze had even wel muziek opnemen, maar weinig uitbrengen. En vervolgens kwam ze weer terug bij haar oude vertrouwde studio. En daar kwam een nieuwe single uit. Ze is veel aan het schrijven geweest de afgelopen tijd. Dus we kunnen ook veel muziek verwachten. Op 8 mei kwam ze bijvoorbeeld met een nieuwe track. En dat was de naam die ik net zei van The Killers. Something Good. Maar dat is dus niet van The Killers. Dat is van Ilse de Lange. En die gaan wij natuurlijk even voor je draaien.
1: Oké, hartstikke goed. Tot zo.

0: track die je ook draait, Bonnie? Is dit eentje die in jouw oeuvre voorkomt?
1: Nou, ik vind het wel een heel lekker nummer, maar ik heb hem nog niet zo vaak gehoord. Dus het, en het is ook een wat nieuwer nummer. Meestal draai ik wat ouder.
0: Ah, kijk, vandaar. Je hoorde The Real Thing van Tony Di Bart, mocht je het jou vragen.
1: Ja, mooi.
0: Ja, lekker hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, vond ik ook. En we hebben natuurlijk altijd, zoals gewoonlijk, meer goede muziek voor je. Namelijk, we hebben vandaag een track meegenomen waar een mooi verhaal aan vast zit. Wij zijn de muzikale geschiedenis ingedoken. We hebben uitgeplozen hoe het allemaal zit met deze muziek. En dat gaan we aan jou voorlepelen. Om jou even wat wijzer te maken. En wat noten toe te spelen eigenlijk. Daar komt het op neer. Wat hebben we meegenomen?
1: Ja, ik vind het een van de mooiste en leukste nummers aller tijden ook.
0: Doe maar.
1: Ja, komt misschien ook omdat het een beetje ook uit mijn tijd is. Het is het nummer Mr. Jones van de Counting Crows.
0: Ah, kijk. Ken je het? Ja, ik ken het. Ja, zeker. Ja, ik ken het.
1: Ja, het is natuurlijk ook niet zo omdat jij wat jonger bent dat je dat allemaal niet kent. Maar,
0: je zou het soms bijna denken, maar nee. Dat is toch dat nummer over de droom van roem. Gebaseerd op een echte avond in een bar met Mardi Jones?
1: Precies, ja.
0: Die, hè?
1: Ja, dat is die. Ja. En ik dacht eigenlijk altijd dat het nummer ook iets met Bob Dylan te maken had. Maar het is dus eigenlijk... Mardi Jones was een goede vriend van Adam Durlitz, de zanger.
0: Ja.
1: En zij zaten een keer in een café en toen zagen zij een andere zanger, zagen ze flirten met een vrouw. En toen dachten ze, oh ja, als je toch bekend bent, dan heb je zoveel privileges en toffe dingen. Dan is het wel fijn als je een beroemde zanger bent. Dan heb je dus heel veel mooie, toffe dingen die je kan meemaken.
0: Ja,
1: dus zo is dit nummer geboren.
0: Het is ook wel een beetje waar natuurlijk. Als je als zanger, ik bedoel niet, zeg maar, je krijgt wel makkelijker dingen voor elkaar, kan ik mij zo voorstellen. Je leven is ook niet altijd leuk, want je wordt overal herkend en je kan niet meer gewoon de straat op. Maar het is toch wel zo dat als je bijvoorbeeld ergens komt en je hebt geen kaartjes gefixt voor een bepaald concert of zo. En je laat je gezicht zien bij de ingang en je zegt, zou ik misschien toch nog naar binnen kunnen? Dan is dat
1: met
0: wel
1: meisjes
0: vaak zo.
1: Werkt dat vaak ook wel goed, volgens mij.
0: Oh ja, dat is natuurlijk, dat weet ik niet.
1: Die staan er toch altijd in grote getalen. Voor die kleedkamers en zo, denk ik.
0: Bij hoe bedoel je? Bij die artiesten?
1: Als je een bekende artiest bent.
0: Oh, zo. Ik denk, wat. Nee, klopt. Klopt. Dat is zeker waar, ja. En dat gaat ook niet altijd goed, helaas.
1: Ik bespeur mezelf ook wel een beetje op groepie. Probeer het tegenwoordig wat minder te doen. Want het is natuurlijk niet zo... een beetje raar, zo'n oud wijf die dan bij zo'n kleedkamer staat te kwijlen. Maar vroeger was ik echt zeker wel bij de Counting Crows. Had het zomaar gekund. Maar,
0: de Counting Crows inderdaad, ja. Met Mr. Jones. En het was dus ook een gerucht dat zou gaan om de penis van de beste man.
1: Dat Mr. Jones eigenlijk de naam was voor zijn piemel.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ik ben natuurlijk een vrouw, dus ik weet dat niet. Maar het schijnt dat mannen hun geslachtsdeel een naam geven. En het had gekund dat Mr. Jones zijn piemel was. Maar dat nummer gaat daar dus niet over.
0: Nee, maar geven vrouwen geen naam aan hun geslachtsdeel?
1: Nou,
0: Heb jij ooit een naam gegeven?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Nou, dan is dat denk ik een...
1: Zo, ja, nee.
0: Dan is dat denk ik een mannending, ja. Dat
1: het is denk ik een mannending. Maar even terug naar de Counting Crows. Want dat nummer, ja, ik vind dus echt een heel tof nummer. En ik heb ook nog eventjes die Mr. Marty Jones opgezocht.
0: Ja.
1: Want zij zitten dus in een band en dat heet Himalayans. Mm-hmm. En dat heb ik even geluisterd. En het lijkt erop alsof de zanger van de Counting Crows daar ook een beetje op meezingt. Dus dat vind ik dan ook wel weer leuk om dat nog even te vermelden. En ik hoorde laatst ook nog iets heel grappigs. Dat vertelde onze collega. Dat wist ik eigenlijk ook niet. Dat de zanger dus ook altijd een pruik op had. Heel lang. En of het nou een pruik is of dreads. Daar wil ik dan vanaf zijn. Maar hij heeft ook pas geleden dus zijn haar eraf gehaald. En een tijdje met een kale kop rondgelopen. Omdat hij die zware dreads eigenlijk ook een beetje zat was. Dus dus dat weet
0: dus
1: je dan ook weer.
0: We zien nu hij is kaal.
1: Ja.
0: Oké.
1: Hij heeft nu wel weer wat haar, maar hij had in ieder geval al die dreads eraf gehaald.
0: Wauw, daar gaat je handelsmerk. Maar misschien ook wel goed om een keertje te veranderen. Hè? Dan weet je hoe relevant je eigenlijk nog bent. Hij zingt dus over zichzelf en eigenlijk zijn wens om een grote ster te worden. En dat komt ook wel een beetje door zijn bewondering voor Bob Dylan.
1: Yes.
0: Ja, ik zou zeggen, oordeel zelf. Dit is Mr. Jones, Counting Crows.

0: blokkenspellen gaan wij afslaan. Ja, dit is toch een geweldig klokkenspel hier zo.
1: Ja, zeker. Ik moet eens denken aan die dingen waar mensen een naam aan geven. Mag niet.
0: Dat... Zoals je hoort hebben we enorm veel lol gehad.
1: Ja, ik zou lekker de radio aan laten staan.
0: Dan helpen we je die laatste staartje van de file. Ik zie al dat het steeds beter wordt. Files nemen af. Bonnie, dank je wel voor...
1: Het was weer leuk.
0: Dat was zeker leuk. En ja. Wij zijn er morgen gewoon weer.
1: Hartstikke goed.
0: Fijne avond.
1: Fijne avond en tot de volgende keer.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het Landelijk Actiecomité Scholieren ontvangt dit jaar opnieuw veel klachten over de eindexamens. Via de klachtenlijn zijn al 165.000 meldingen binnengekomen, terwijl de examens pas enkele dagen bezig zijn. Vooral het HAVO-examen Nederlands leidde tot veel kritiek. Leerlingen vonden het examen moeilijk en onduidelijk. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat meldde internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Volgens de ANWB is de voorspelde drukke avondspits volledig uitgekomen. Door het hemelvaartsweekend zijn veel mensen onderweg. Rond het eind van de middag stond er zo'n 670 kilometer file, bijna twee keer zoveel als normaal. Vooral op de A16 en A2 is veel vertraging door drukte, pech en ongelukken. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat meldde internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Marcel de Groot, dit is het nieuws. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. Steeds meer huishoudens kiezen voor een vast energiecontract door stijgende prijzen. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. In maart stapten meer dan 100.000 huishoudens over, veel meer dan normaal. Internationale spanningen, zoals de oorlog in Iran, spelen daarbij een rol. Volgens de toezichthouder kijken consumenten kritischer naar hun energiecontract door de onzekerheid op de energiemarkt. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Loosdrecht geldt een noodverordening rond het gemeentehuis na eerdere ongeregeldheden rond de asielopvang. Alleen mensen met een geldige reden mogen het gebied in. Samenscholing is verboden en ook het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het meenemen van vuurwerk of wapens is niet toegestaan. Maatregelen gelden tot zaterdagochtend. In een woning in Amsterdam is het lichaam van een 73-jarige man gevonden. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer lag mogelijk al langere tijd in de woning en werd voor het laatst gezien rond Koningsdag. De politie roept getuigen op zich te melden. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het Lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt het kabinet om spoedoverleg over de rellen en ongeregeldheden bij demonstraties tegen asielopvang. De VNG spreekt van terreur en intimidatie en wil aanvullende maatregelen bespreken om verdere escalatie te voorkomen, de opvangopgave uitvoerbaar te houden en gemeenten te ondersteunen. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog tegen Iran. De gesprekken met president Xi zijn symbolisch en voorbereid, met topfiguren als Elon Musk aanwezig. Belangrijke handelsconflicten blijven voorlopig onbesproken. Trump vertrekt vrijdagochtend. De Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet prioriteit te geven aan onderzoek naar postacute infectiesyndromen, zoals long-covid, ME en Q-koortsvermoeidheid. Het kabinet investeert niet, terwijl patiënten en artsen pleiten voor erkenning, grootschalig onderzoek en betere zorgnetwerken. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij noodopvang voor asielzoekers in Looslicht te voorkomen. In de straat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid, 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. In Looslicht wordt vanavond opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Tientallen mensen met spandoeken van Defend Loosrecht staan bij een rotonde, net buiten het veiligheidsrisicogebied. Een noodverordening verbiedt groepen van 4 of meer personen in een groter gebied rondom het gemeentehuis. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen om de oplopende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te betalen. De provinciale opcenten stijgen van 82,2 naar 91% in 2030. Het besluit valt op 1 juli. En de Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers.
1: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In de Filipijnse Senaat klonken tientallen schoten, voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa. Het internationaal strafhof vaardigde een arrestatiebevel uit vanwege zijn rol in de War on Drugs van voormalig president Duterte. De la Rosa ontkent de aanklachten en schelde in zijn kantoor. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog met Iran. De gesprekken met president Xi zijn vooral symbolisch, met handelsdeals verwacht. China hoopt dat Trump de grote wapendeal met Taiwan vertraagt, wat een belangrijke winst zou zijn. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht te voorkomen. In de straat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid. 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag zeker 6 burgers omgekomen en 37 gewond geraakt, meldt president Zelensky. De Russen lanceerden 800 drones gericht op spoorwegen en infrastructuur. Polen stuurde straaljagers uit, Slowakije sloot de grens en Hongarije riep de Russische ambassadeur op het matje. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Nacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreek.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.